0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

je ziek. Er is maar weinig tijd, dus leef nu kort maar krachtig.

Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. De Brugse Radio.

Hij is er, de gratis app van de Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin, want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Jo Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
2: De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

om zet je morrelieren nog in plaatsen. En drinkt de pintje nooit nog in het. Me vraagt om wie het begint, kan er

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Bij het voorspelde noodweer van de voorbije avond en nacht is vooral weer het zuiden van het land getroffen. De schade is groot, maar gelukkig enkel materieel. Rond Bulingen in de Oostkantons verwoestte een mini-tornado een woning. Zijn tal van bomen ontworteld en moest de politiewegen afsluiten. Bij Malmedy moesten al zwaar bevraagde brandweer op een tiental plaatsen uitrukken voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. En in de provincie Luxemburg kraakten enkele elektriciteitsmasten. De vele regen moet wel helpen om de bodem in het gebied vochtig te houden. Het ziet er naar uit dat België zijn ontwerp van Nationaal Natuurherstelplan niet tijdig zal kunnen indienen. Elke Europese lidstaat moet tegen 2030 minstens 30% van zijn beschadigde ecosystemen herstellen en moet daarvoor uiterlijk op 1 september de krijtlijnen voorleggen. Federaal klimaatminister Krukke zegt dat de Vlaamse en federale regering hun huiswerk wel hebben gemaakt, maar dat het wachten is op de Waalse en Brusselse regering. Het is onduidelijk wat een eventueel uitstel met zich zal meebrengen. In de haven van Santos in Brazilië is ruim 700 kilo cocaïne onderschept die voor Antwerpen bestemd was. De drugs zaten verstopt tussen koffiebonen in een container die uiteindelijk naar Turkije moest. In Antwerpen zou de container worden overgeladen en zouden allicht uithalers klaarstaan. Een drugshond bracht de grote partij aan het licht. In Kenia in het oosten van Afrika is een helikopter met toeristen aan boord neergestort. Alle 7 inzittenden kwamen om. Het gaat om 5 Amerikaanse burgers en een koppel uit Ecuador, onder wie het hoofd van de Nationale Inlichtingendienst van dat land. Wat de crash heeft veroorzaakt is nog onduidelijk. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions zich geplaatst voor de volgende poelenfase. Dat kostte tegen Maleisië wel veel meer moeite dan verwacht. België won met 5-3. Tom Boon tekende voor 4 van die 5 treffers. In de tweede groepsfase kruisen de Lions de sticks met Australië en met de winnaar van het duel Spanje-Ierland vanavond. Er wacht ons een miserige dag, overal kans op buien die lokaal ook vrij intens kunnen zijn. Maxima tussen 15 en 21 graden. Ook morgen nog wisselvallig, het weekend zou iets meer opklaringen bieden en minder gedruppel.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: De Brugse Radio.

een hazevier en kolen en frietenketels met een boat vitesse. Het tandem zonder zoten en stoelen met twee poten en oorlog en bouw.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Bij het voorspelde noodweer van de voorbije avond en nacht is vooral weer het zuiden van het land getroffen. De schade is groot, maar gelukkig enkel materieel. Rond Bulingen in de Oostkantons verwoestte een mini-tornado een woning. Zijn tal van bomen ontworteld en moest de politie wegen afsluiten. Bij Malmedy moesten al zwaar bevraagde brandweer op een tiental plaatsen uitrukken voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. En in de provincie Luxemburg kraakten enkele elektriciteitsmasten. De vele regen moet wel helpen om de bodem in het gebied vochtig te houden. Het ziet er naar uit dat België zijn ontwerp van Nationaal Natuurherstelplan niet tijdig zal kunnen indienen. Elke Europese lidstaat moet tegen 2030 minstens 30% van zijn beschadigde ecosystemen herstellen en moet daarvoor uiterlijk op 1 september de krijtlijnen voorleggen. Federaal klimaatminister Krukke zegt dat de Vlaamse en federale regering hun huiswerk wel hebben gemaakt, maar dat het wachten is op de Waalse en Brusselse regering. Het is onduidelijk wat een eventueel uitstel met zich zal meebrengen. In de haven van Santos in Brazilië is ruim 700 kilo cocaïne onderschept die voor Antwerpen bestemd was. De drugs zaten verstopt tussen koffiebonen in een container die uiteindelijk naar Turkije moest. In Antwerpen zou de container worden overgeladen en zouden allicht uithalers klaarstaan. Een drugshond bracht de grote partij aan het licht. In Kenia in het oosten van Afrika is een helikopter met toeristen aan boord neergestort. Alle 7 inzittenden kwamen om. Het gaat om 5 Amerikaanse burgers en een koppel uit Ecuador, onder wie het hoofd van de Nationale Inlichtingendienst van dat land. Wat de crash heeft veroorzaakt is nog onduidelijk. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions zich geplaatst voor de volgende poelenfase. Dat kostte tegen Maleisië wel veel meer moeite dan verwacht. België won met 5-3. Tom Boon tekende voor 4 van die 5 treffers. In de tweede groepsfase kruisen de Lions de sticks met Australië en met de winnaar van het duel Spanje-Ierland vanavond. Er wacht ons een miserige dag, overal kans op buien die lokaal ook vrij intens kunnen zijn. Maximaal tussen 15 en 21 graden. Ook morgen nog wisselvallig, het weekend zou iets meer opklaringen bieden en minder gedruppel.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dicht gaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Nieuw van Frik

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: freekvanrooij.com.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vooruitzichten voor de komende dagen blijven er gewoon wisselvallig uitzien. We zitten met lage drukgebieden in de buurt en die zorgen voor onstabiliteit. En daarbij trekken ook een aantal storingen door. Het zijn eigenlijk allemaal niet zo'n heel actieve storingen. Het is vooral wat buiige regen of wat buien die kunnen vallen. De meeste buien zitten aan zee geconcentreerd. Daar kunnen er wel meer ritters water naar omlaag komen, omdat een warme Noordzee meespeelt. En dan krijg je kustconvergentiebuien die zich vormen op het warme zeewater en die dan geleidelijk landinwaarts trekken. Daarbij ook wat minder hoge temperaturen de komende dagen, naar donderdag, vrijdag toe. Zelfs maxima van maar rond of vooraan de 20 graden. In het weekend zou het dan weer overwegend droog worden, met geleidelijk weer meer zon en weer wat hogere temperaturen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Bij het voorspelde noodweer van de voorbije avond en nacht is vooral weer het zuiden van het land getroffen. De schade is groot, maar gelukkig enkel materieel. Rond Bulingen in de Oostkantons verwoestte een mini-tornado een woning. Zijn tal van bomen ontworteld en moest de politiewegen afsluiten. Bij Malmedy moesten al zwaar bevraagde brandweer op een tiental plaatsen uitrukken voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. En in de provincie Luxemburg kraakten enkele elektriciteitsmasten. De vele regen moet wel helpen om de bodem in het gebied vochtig te houden. Het ziet er naar uit dat België zijn ontwerp van nationaal natuurherstelplan niet tijdig zal kunnen indienen. Elke Europese lidstaat moet tegen 2030 minstens 30% van zijn beschadigde ecosystemen herstellen en moet daarvoor uiterlijk op 1 september de krijtlijnen voorleggen. Federaal klimaatminister Krukke zegt dat de Vlaamse en federale regering hun huiswerk wel hebben gemaakt, maar dat het wachten is op de Waalse en Brusselse regering. Het is onduidelijk wat een eventueel uitstel met zich zal meebrengen. In de haven van Santos in Brazilië is ruim 700 kilo cocaïne onderschept die voor Antwerpen bestemd was. De drugs zaten verstopt tussen koffiebonen in een container die uiteindelijk naar Turkije moest. In Antwerpen zou de container worden overgeladen en zouden allicht uithalers klaarstaan. Een drugshond bracht de grote partij aan het licht. In Kenia, in het oosten van Afrika, is een helikopter met toeristen aan boord neergestort. Alle 7 inzittenden kwamen om. Het gaat om 5 Amerikaanse burgers en een koppel uit Ecuador, onder wie het hoofd van de Nationale Inlichtingendienst van dat land. Wat de crash heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions zich geplaatst voor de volgende poelenfase. Dat kostte tegen Maleisië wel veel meer moeite dan verwacht. België won met 5-3. Tom Boon tekende voor 4 van die 5 treffers. In de tweede groepsfase kruisen de Lions de sticks met Australië en met de winnaar van het duel Spanje-Ierland vanavond. Er wacht ons een miserige dag, overal kans op buien die lokaal ook vrij intens kunnen zijn. Maxima tussen 15 en 21 graden. Ook morgen nog wisselvallig, het weekend zou iets meer opklaringen bieden en minder gedruppel.

0: We got news for you.
1: You better listen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Bij het voorspelde noodweer van de voorbije avond en nacht is vooral weer het zuiden van het land getroffen. De schade is groot, maar gelukkig enkel materieel. Rond Bulingen in de Oostkantons verwoestte een mini-tornado een woning. Zijn tal van bomen ontworteld en moest de politie wegen afsluiten. Bij Malmedy moesten al zwaar bevraagde brandweer op een tiental plaatsen uitrukken voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. En in de provincie Luxemburg kraakten enkele elektriciteitsmasten. De vele regen moet wel helpen om de bodem in het gebied vochtig te houden. Het ziet er naar uit dat België zijn ontwerp van Nationaal Natuurherstelplan niet tijdig zal kunnen indienen. Elke Europese lidstaat moet tegen 2030 minstens 30% van zijn beschadigde ecosystemen herstellen en moet daarvoor uiterlijk op 1 september de krijtlijnen voorleggen. Federaal klimaatminister Krukke zegt dat de Vlaamse en federale regering hun huiswerk wel hebben gemaakt, maar dat het wachten is op de Waalse en Brusselse regering. Het is onduidelijk wat een eventueel uitstel met zich zal meebrengen. In de haven van Santos in Brazilië is ruim 700 kilo cocaïne onderschept die voor Antwerpen bestemd was. De drugs zaten verstopt tussen koffiebonen in een container die uiteindelijk naar Turkije moest. In Antwerpen zou de container worden overgeladen en zouden allicht uithalers klaarstaan. Een drugshond bracht de grote partij aan het licht. In Kenia, in het oosten van Afrika, is een helikopter met toeristen aan boord neergestort. Alle 7 inzittenden kwamen om. Het gaat om 5 Amerikaanse burgers en een koppel uit Ecuador, onder wie het hoofd van de Nationale Inlichtingendienst van dat land. Wat de crash heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions zich geplaatst voor de volgende poelenfase. Dat kostte tegen Maleisië wel veel meer moeite dan verwacht. België won met 5-3. Tom Boon tekende voor 4 van die 5 treffers. In de tweede groepsfase kruisen de Lions de sticks met Australië en met de winnaar van het duel Spanje-Ierland vanavond. Er wacht ons een miserige dag, overal kans op buien die lokaal ook vrij intens kunnen zijn. Maxima tussen 15 en 21 graden. Ook morgen nog wisselvallig, het weekend zou iets meer opklaringen bieden en minder gedruppel.
1: Nieuws uit je regio.
2: In het Zilverpand in Brugge is dinsdagnacht een appartement tijdelijk onbewoonbaar verklaard na een brand. Rond 4 uur 's morgens vroeg merkt een passant rook op aan een appartement op de derde verdieping. De Brugse brandweer was snel ter plaatse, maar ondanks de interventie liep het appartement aanzienlijke schade op. De bewoner was niet thuis op dat ogenblik. Een 15-tal bewoners van het gebouw in het Zilverpand werden uit voorzorg geëvacueerd. Volgens de Brugse politie gaat het om een accidentele brand, vermoedelijk ontstaan aan een elektrisch toestel. Er vielen geen gewonden. Opmerkelijk beeld aan de Gentpoort in Brugge. Daar lag plots een zeehond rustig in het water. Het dier lijkt in goede conditie en zit voorlopig veilig op zijn plek. Volgens het gespecialiseerde centrum van Sea Life in Blankenberg is dat uitzonderlijk, maar zeker niet vreemd. Sea Life verwacht dat de zeehond zelf terug naar zee zwemt. Pas als blijkt dat hij niet meer weg kan, wordt de brandweer ingeschakeld om hem met een boot te begeleiden. In Brugge is de historische lokettenzaal van het station sinds deze week tijdelijk opnieuw open. De zaal, die sinds 2024 gesloten is voor restauratie, wordt nu gebruikt als tijdelijke doorgang door de werken aan het stationsplein en de tunnelverbinding in het kader van de werken aan de R30. Volgens NMB's woordvoerder Britt Monten blijft de doorgang open tot 18 september, een maand lang dus. Reizigers moeten een kleine omweg maken, maar de doorstroming blijft gegarandeerd. Al zijn de doorgangen behoorlijk smal. Daarna gaat de zaal dus weer dicht voor de verdere restauratie van onder meer de muurschilderijen. Wat de toekomst van de lokettenzaal van het station betreft, NMBS onderzoekt samen met Stad Brugge en Erfgoed een nieuwe bestemming voor het gebouw. In de politierechtbank in Brugge is een 51-jarige vrouw veroordeeld omdat ze te snel over een zebrapad reed aan basisschool Zandstraat in Sint-Andries Brugge. Dat terwijl een gemachtigd opzichter al op het zebrapad liep. In een schoolzone geldt maximaal 30 km per uur. De verdediging betwiste dat haar snelheid ooit werd gemeten, maar de rechter volgde dat niet. De vrouw krijgt een boete van €250, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 8 dagen. En tot slot nog even dit. Komend weekend is er feest in Assebroek. Het Patriaplein maakt zich op voor een nieuwe zomerse driedaagse. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus strijkt er opnieuw het Foodtruckfestival neer. Met streetfood, drankjes, muziek en vooral veel gezelligheid. De toegang is gratis. Vrijdagavond gaat het festival van 5 tot 11 van start. Zaterdag is het er van 4 tot 11. Verschillende foodtrucks zorgen voor een mix van hartige gerechten en zoete lekkernijen in een ongedwongen sfeer waar iedereen welkom is. Van eters tot sfeersnuivers. Zondag wordt het er extra druk. Naast het festival organiseert Giro Sint-Joris Leidje immers een grote rommelmarkt, waardoor bezoekers kunnen genieten van foodtrucks en kraampjes. De organisatie kijkt uit naar een bruisend weekend samen met bezoekers, uitbaters en vrijwilligers.
1: Wel, zeg, zo goed gezien. Het
3: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Opening nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

Het is inderdaad alweer donderdag. Kijk eens aan, de VBRO Zomerradio draait op volle toeren. En je weet, daar beginnen we al 's morgens vroeg mee in deze eigenste VBRO ontbijtshow. Tussen nu en straks 9 uur. Ontbijtradio, ik ben Frederik Thomas. En de redactie zorgt voor 2 keer per uur morgennieuws. Weerman Geert Nasens vanuit zijn weerstation. Uiteraard voor de update van het weerbericht. Kort en bondig en uiteraard ook iets uitgebreider.

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We zijn in koelere lucht beland. De temperaturen vandaag die gaan een stukje lager uitkomen. We halen maxima van zo'n 18, 19 graden net aan de kust tot een maximum van 20 en vooraan de 20 dieper landinwaarts. Daarbij hoort een wisselvallig weerbeeld. In de loop van de dag krijgen we toch wel een aantal buien te verwerken. Die buien die kunnen fel zijn. Er kan daar zelfs een onweersklap mee gepaard gaan. En die gaan ontstaan in de loop van de dag. Het zijn natuurlijk buien, dus dat wil zeggen dat die niet overal vallen. En dat er tussenin ook andere periodes zijn met meer ruimte voor opklaringen. Dus het wordt vandaag een mix van opklaringen, soms brede opklaringen, dan weer meer wolkenpartijen en dan hier en daar effectief het voorkomen van een lokale bui. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.brugseradio.be.
1: Bij het voorspelde noodweer van de voorbije avond en nacht is vooral weer het zuiden van het land getroffen. De schade is groot, maar gelukkig enkel materieel. Rond Bulingen in de Oostkantons verwoestte een mini-tornado een woning. Zijn tal van bomen ontworteld en moest de politie wegen afsluiten. Bij Malmedy moesten al zwaar bevraagde brandweer op een tiental plaatsen uitrukken voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. En in de provincie Luxemburg kraakten enkele elektriciteitsmasten. De vele regen moet wel helpen om de bodem in het gebied vochtig te houden. Het ziet er naar uit dat België zijn ontwerp van Nationaal Natuurherstelplan niet tijdig zal kunnen indienen. Elke Europese lidstaat moet tegen 2030 minstens 30% van zijn beschadigde ecosystemen herstellen en moet daarvoor uiterlijk op 1 september de krijtlijnen voorleggen. Federaal klimaatminister Krukke zegt dat de Vlaamse en federale regering hun huiswerk wel hebben gemaakt, maar dat het wachten is op de Waalse en Brusselse regering. Het is onduidelijk wat een eventueel uitstel met zich zal meebrengen. In de haven van Santos in Brazilië is ruim 700 kilo cocaïne onderschept die voor Antwerpen bestemd was. De drugs zaten verstopt tussen koffiebonen in een container die uiteindelijk naar Turkije moest. In Antwerpen zou de container worden overgeladen en zouden allicht uithalers klaarstaan. Een drugshond bracht de grote partij aan het licht. In Kenia, in het oosten van Afrika, is een helikopter met toeristen aan boord neergestort. Alle 7 inzittenden kwamen om. Het gaat om 5 Amerikaanse burgers en een koppel uit Ecuador, onder wie het hoofd van de Nationale Inlichtingendienst van dat land. Wat de crash heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions zich geplaatst voor de volgende poelenfase. Dat kostte tegen Maleisië wel veel meer moeite dan verwacht. België won met 5-3. Tom Boon tekende voor 4 van die 5 treffers. In de tweede groepsfase kruisen de Lions de sticks met Australië en met de winnaar van het duel Spanje-Ierland vanavond. Er wacht ons een miserige dag, overal kans op buien die lokaal ook vrij intens kunnen zijn. Maxima tussen 15 en 21 graden. Ook morgen nog wisselvallig, het weekend zou iets meer opklaringen bieden en minder gedruppel.
2: De Brugse Kappen.

0: De man die deze week tekent voor deze toch wel heel opmerkelijke Brugse kappe, DJ Illem was dat. En het lijkt een hitmachine te zijn, want er is inmiddels alweer een volgende plaat klaar. We gaan ze niet snel genoeg kunnen draaien hier bij VBRO. In onze Brugse Top 40 bijvoorbeeld, die komt er uiteraard overmorgen namiddag weer aan. Tussen 2 en 5 uur, de grote zaterdagnamiddag gebeurtenis. De populairste liedjes in Brugge in West-Vlaanderen deze zomer 2026. Netjes op een rijtje gezet door VBRO's Ivan Schatteman. Voor de presentatie tekent Maarten Vijs.
1: Goedemorgen! Goedemorgen!

We zitten onder invloed van lage drukgebieden. Het is een complex lage drukgebied dat zich uitstrekt vanaf de Britse eilanden tot over Scandinavië. En het zorgt voor meer wisselvalligheid en ook aanvoer van koelere lucht. De wind is immers gedraaid en die zit nu in een meer west- tot noordwestelijke richting. En vanuit die richting komt er effectief minder warme lucht binnen. Temperaturen vandaag die lopen op tot ongeveer een graad of 18, 19 vlak aan zee, tot rond een graad of 20, 21 dieper landinwaarts. Dat zijn de maxima, dat is niet de hele tijd zo, want we zitten met een erg wisselvallig weerbeeld. Opklaringen, wolkenpartijen en een aantal buien die zich in de loop van de dag gaan vormen. Dat kunnen felle buien zijn, zeker met later op de dag kans op een lokale onweersklap erbij. En die buien, ja, die kunnen ook vrij veel neerslag brengen. Niet overal, het zijn buien, dus het is een heel erg wisselend weerbeeld. Vanavond, vannacht hetzelfde beeld. Dan gaan de buien zich vooral aan de kust concentreren. Met daar dan nog kans op een onweersklap hier of daar. En ook het beeld voor vrijdag en zaterdag lijkt gelijkaardig. Koelere temperaturen met een aantal buien die zich kunnen vormen. En die buien, die kunnen best wel fel zijn. Daarbij met een geleidelijk aan naar noordwest tot noord draaiende wind, steeds aanvoer van vrij koele lucht. Vanaf zondag stabiliseert alles, komt een hoogdrukgebied dichterbij, de buien verdwijnen, de zon keert weer terug, de rust ook weer op de weerkaarten en de temperaturen gaan geleidelijk aan omhoog. Later volgende week zelfs weer richting een 25-tal graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Bij het voorspelde noodweer van de voorbije avond en nacht is vooral weer het zuiden van het land getroffen. De schade is groot, maar gelukkig enkel materieel. Rond Bulingen in de Oostkantons verwoestte een mini-tornado een woning. Zijn tal van bomen ontworteld en moest de politie wegen afsluiten. Bij Malmedy moest de al zwaar bevraagde brandweer op een tiental plaatsen uitrukken voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. En in de provincie Luxemburg kraakten enkele elektriciteitsmasten. De vele regen moet wel helpen om de bodem in het gebied vochtig te houden. Het ziet er naar uit dat België zijn ontwerp van nationaal natuurherstelplan niet tijdig zal kunnen indienen. Elke Europese lidstaat moet tegen 2030 minstens 30% van zijn beschadigde ecosystemen herstellen en moet daarvoor uiterlijk op 1 september de krijtlijnen voorleggen. Federaal klimaatminister Krukke zegt dat de Vlaamse en federale regering hun huiswerk wel hebben gemaakt, maar dat het wachten is op de Waalse en Brusselse regering. Het is onduidelijk wat een eventueel uitstel met zich zal meebrengen. In de haven van Santos in Brazilië is ruim 700 kilo cocaïne onderschept die voor Antwerpen bestemd was. De drugs zaten verstopt tussen koffiebonen in een container die uiteindelijk naar Turkije moest. In Antwerpen zou de container worden overgeladen en zouden allicht uithalers klaarstaan. Een drugshond bracht de grote partij aan het licht. In Kenia, in het oosten van Afrika, is een helikopter met toeristen aan boord neergestort. Alle 7 inzittenden kwamen om. Het gaat om 5 Amerikaanse burgers en een koppel uit Ecuador, onder wie het hoofd van de Nationale Inlichtingendienst van dat land. Wat de crash heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions zich geplaatst voor de volgende poelenfase. Dat kostte tegen Maleisië wel veel meer moeite dan verwacht. België won met 5-3. Tom Boon tekende voor 4 van die 5 treffers. In de tweede groepsfase kruisen de Lions de sticks met Australië en met de winnaar van het duel Spanje-Ierland vanavond. Er wacht ons een miserige dag, overal kans op buien die lokaal ook vrij intens kunnen zijn. Maximaal tussen 15 en 21 graden. Ook morgen nog wisselvallig, het weekend zou iets meer opklaringen bieden en minder gedruppel.
1: Nieuws uit je regio. In het Zilverpand in Brugge is dinsdagnacht een appartement tijdelijk onbewoonbaar verklaard na een brand. Rond 4 uur 's morgens vroeg merkt een passant rook op aan een appartement op de 3e verdieping. De Brugse brandweer was snel ter plaatse, maar ondanks de interventie liep het appartement aanzienlijke schade op. De bewoner was niet thuis op dat ogenblik. Een 15-tal bewoners van het gebouw in het Zilverpand werden uit voorzorg geëvacueerd. Volgens de Brugse politie gaat het om een accidentele brand, vermoedelijk ontstaan aan een elektrisch toestel. Er vielen geen gewonden. Opmerkelijk beeld aan de Gentpoort in Brugge. Daar lag plots een zeehond rustig in het water. Het dier lijkt in goede conditie en zit voorlopig veilig op zijn plek. Volgens het gespecialiseerde centrum van Sea Life in Blankenberg is dat uitzonderlijk, maar zeker niet vreemd. Sea Life verwacht dat de zeehond zelf terug naar zee zwemt. Pas als blijkt dat hij niet meer weg kan, wordt de brandweer ingeschakeld om hem met een boot te begeleiden. In Brugge is de historische lokettenzaal van het station sinds deze week tijdelijk opnieuw open. De zaal, die sinds 2024 gesloten is voor restauratie, wordt nu gebruikt als tijdelijke doorgang door de werken aan het stationsplein en de tunnelverbinding in het kader van de werken aan de R30. Volgens NMB's woordvoerder Britt Monten blijft de doorgang open tot 18 september, een maand lang dus. Reizigers moeten een kleine omweg maken, maar de doorstroming blijft gegarandeerd. Al zijn de doorgangen behoorlijk smal. Daarna gaat de zaal dus weer dicht voor de verdere restauratie van onder meer de muurschilderijen. Wat de toekomst van de lokettenzaal van het station betreft, NMBS onderzoekt samen met Stad Brugge en Erfgoed een nieuwe bestemming voor het gebouw. In de politierechtbank in Brugge is een 51-jarige vrouw veroordeeld omdat ze te snel over een zebrapad reed aan basisschool Zandstraat in Sint-Andries Brugge. Dat terwijl een gemachtigd opzichter al op het zebrapad liep. In een schoolzone geldt maximaal 30 km per uur. De verdediging betwiste dat haar snelheid ooit werd gemeten, maar de rechter volgde dat niet. De vrouw krijgt een boete van €250, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 8 dagen. En tot slot nog even dit. Komend weekend is er feest in Assebroek. Het Patriaplein maakt zich op voor een nieuwe zomerse driedaagse. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus strijkt er opnieuw het Foodtruckfestival neer. Met streetfood, drankjes, muziek en vooral veel gezelligheid. De toegang is gratis. Vrijdagavond gaat het festival van 5 tot 11 van start. Zaterdag is het er van 4 tot 11. Verschillende foodtrucks zorgen voor een mix van hartige gerechten en zoete lekkernijen in een ongedwongen sfeer waar iedereen welkom is. Van eters tot sfeersnuivers. Zondag wordt het er extra druk. Naast het festival organiseert Giro Sint-Joris Leidje immers een grote rommelmarkt, waardoor bezoekers kunnen genieten van foodtrucks en kraampjes. De organisatie kijkt uit naar een bruisend weekend samen met bezoekers, uitbaters en vrijwilligers.
2: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits, zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

Deel 2 van deze donderdagse VBRO ontbijtshow. En daarnet hadden we het nieuws van achten. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO nieuwsdienst. Op deze donderdag weerman Geert Nasens, die is ook paraat. Je hoort hem kort en bondig nog voor het nieuws op het halve uur. En dan straks omstreeks 8:45 met zijn ochtendweerbabbel. Goedemorgen, ik ben Frederik Thomas.

0: Mooi jongens toch, ik ken dat niet bij die storingen ook nog de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet in.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin, want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij In en Uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: We zijn in koelere lucht beland. De temperaturen vandaag die gaan een stukje lager uitkomen. We halen maxima van zo'n 18, 19 graden net aan de kust tot een maximum van 20 en vooraan de 20 dieper landinwaarts. Daarbij hoort een wisselvallig weerbeeld. In de loop van de dag krijgen we toch wel een aantal buien te verwerken. Die buien die kunnen fel zijn. Er kan daar zelfs een onweersklap mee gepaard gaan. En die gaan ontstaan in de loop van de dag. Het zijn natuurlijk buien, dus dat wil zeggen dat die niet overal vallen. En dat er tussenin ook andere periodes zijn met meer ruimte voor opklaringen. Dus het wordt vandaag een mix. Een mix van opklaringen, soms brede opklaringen, dan weer meer wolkenpartijen en dan hier en daar effectief het voorkomen van een lokale bui. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
9: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

het voorspelde noodweer van de voorbije avond en nacht is vooral weer het zuiden van het land getroffen. De schade is groot, maar gelukkig enkel materieel. Rond Bulingen in de Oostkantons verwoestte een mini-tornado een woning. Zijn tal van bomen ontworteld en moest de politie wegen afsluiten. Bij Malmedy moesten al zwaar bevraagde brandweer op een tiental plaatsen uitrukken voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. En in de provincie Luxemburg kraakten enkele elektriciteitsmasten. De vele regen moet wel helpen om de bodem in het gebied vochtig te houden. Het ziet er naar uit dat België zijn ontwerp van Nationaal Natuurherstelplan niet tijdig zal kunnen indienen. Elke Europese lidstaat moet tegen 2030 minstens 30% van zijn beschadigde ecosystemen herstellen en moet daarvoor uiterlijk op 1 september de krijtlijnen voorleggen. Federaal klimaatminister Krukke zegt dat de Vlaamse en federale regering hun huiswerk wel hebben gemaakt, maar dat het wachten is op de Waalse en Brusselse regering. Het is onduidelijk wat een eventueel uitstel met zich zal meebrengen. In de haven van Santos in Brazilië is ruim 700 kilo cocaïne onderschept die voor Antwerpen bestemd was. De drugs zaten verstopt tussen koffiebonen in een container die uiteindelijk naar Turkije moest. In Antwerpen zou de container worden overgeladen en zouden allicht uithalers klaarstaan. Een drugshond bracht de grote partij aan het licht. In Kenia, in het oosten van Afrika, is een helikopter met toeristen aan boord neergestort. Alle 7 inzittenden kwamen om. Het gaat om 5 Amerikaanse burgers en een koppel uit Ecuador, onder wie het hoofd van de Nationale Inlichtingendienst van dat land. Wat de crash heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. Op het WK Hockey in Waver hebben de Red Lions zich geplaatst voor de volgende poelenfase. Dat kostte tegen Maleisië wel veel meer moeite dan verwacht. België won met 5-3. Tom Boon tekende voor 4 van die 5 treffers. In de tweede groepsfase kruisen de Lions de sticks met Australië en met de winnaar van het duel Spanje-Ierland vanavond. Er wacht ons een miserige dag, overal kans op buien die lokaal ook vrij intens kunnen zijn. Maxima tussen 15 en 21 graden. Ook morgen nog wisselvallig, het weekend zou iets meer opklaringen bieden en minder gedruppel.

0: Iedere keer in de zomer kan je ervan op aan dat hij present tekent. En daar begint hij tijdig aan, hè, aan de release van zijn zomersingle. Was het dit jaar niet in de late lente? Ik dacht het, hè, Zot Verliefd en Bart Kyle met zijn titel 2026. In onze VBRO ontbijtshow inmiddels al meer dan in het oor klinkend, uiteraard. Wij gaan zometeen naar de laatste rechte lijn met ook voor het laatst de ochtendweerbabbel van Geert Nasens in de ontbijtshow. Voor deze maand, augustus. Geert gaat even met vakantie, maar blijft ons wel voorzien van zijn weerberichten. Die gaan we dan voor onze eigen rekening nemen. Je hoort hem zometeen nog een keer met datgene wat je vandaag donderdag mag verwachten. En de volgende dagen tot en met het weekend.
1: Goedemorgen Vlaanderen, de VBRO Ontbijtshow.

We zitten onder invloed van lage drukgebieden. Het is een complex lage drukgebied dat zich uitstrekt vanaf de Britse eilanden tot over Scandinavië. En het zorgt voor meer wisselvalligheid en ook aanvoer van koelere lucht. De wind is immers gedraaid en die zit nu in een meer west- tot noordwestelijke richting. En vanuit die richting komt er effectief minder warme lucht binnen. Temperaturen vandaag die lopen op tot ongeveer een graad of 18, 19 vlak aan zee, tot rond een graad of 20, 21 dieper landinwaarts. Dat zijn de maxima, dat is niet de hele tijd zo, want we zitten met een erg wisselvallig weerbeeld. Opklaringen, wolkenpartijen en een aantal buien die zich in de loop van de dag gaan vormen. Dat kunnen felle buien zijn, zeker met later op de dag kans op een lokale onweersklap erbij. En die buien, ja, die kunnen ook vrij veel neerslag brengen. Niet overal, het zijn buien, dus het is een heel erg wisselend weerbeeld. Vanavond, vannacht hetzelfde beeld. Dan gaan de buien zich vooral aan de kust concentreren. Met daar dan nog kans op een onweersklap hier of daar. En ook het beeld voor vrijdag en zaterdag lijkt gelijkaardig. Koelere temperaturen met een aantal buien die zich kunnen vormen. En die buien, die kunnen best wel fel zijn. Daarbij met een geleidelijk aan naar noordwest tot noord draaiende wind, steeds aanvoer van vrij koele lucht. Vanaf zondag stabiliseert alles, komt een hoogdrukgebied dichterbij, de buien verdwijnen, de zon keert weer terug, de rust ook weer op de weerkaarten en de temperaturen gaan geleidelijk aan omhoog. Later volgende week zelfs weer richting een 25-tal graden.

0: dit geen liedje is dat past in onze VBRO Zomerradio 2026, dan weet ik het ook niet. Hè. Sinds 1979 eigenlijk al een echte feestplaat. Hè. Deze Zaragoza van Jimmy Frey. Toen was hij 15 jaar bezig toen hij het liedje uitbracht, vandaag de dag. Ja, geniet hij van zijn oude dag, zeg maar, in Duinbergen. Daar is hij woonachtig, deze man van de regio. Want geboren uiteraard in Brugge, 87 jaar geleden inmiddels. Op het eind van onze VBRO ontbijtshow van vandaag, 20 augustus. We gaan naar Muziek bij Stijl Werkt. 3 uur lang arbeidsvitamine tot aan de middag. Tot aan de zomergroetjes met collega Rudy Meins.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Meer dan 42.000 studenten in ons land hebben vorig jaar een leefloon gekregen. Dat is ruim een vijfde meer dan vijf jaar geleden. Veel van hen zijn opgegroeid in armoede of komen uit een moeilijke en complexe thuissituatie. De jongeren moeten kunnen aantonen dat ze effectief studeren en naar de les gaan. Ze moeten hun resultaten ook voorleggen aan het OCMW. De leeflonen voor studenten kosten de overheid vorig jaar 244 miljoen euro. Duizenden kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die vooruit heeft opgevraagd. In 2024-2025 waren het er meer dan 33.000. Dat komt neer op bijna 3% van alle leerlingen in het lager en middelbaar onderwijs. Over vijf schooljaren hebben meer dan 129.000 kinderen in minstens drie verschillende scholen gezeten. Vooruit vraagt dat de regering nagaat hoe dat komt. Nieuwe Russische luchtaanvallen in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben aan zeker 6 mensen het leven gekost. Zo'n 23 anderen raakten gewond. Op verschillende plaatsen is brand ontstaan. Een appartementsgebouw stortte in en enkele huizen, een ziekenhuis en een school liepen schade op. Gisteren kwamen ook al 6 mensen om bij Russische aanvallen in Oekraïne. En in Rusland vielen 2 doden door Oekraïnse drones. AC Milan heeft rode duivel Diego Moreira binnengehaald. Hij tekende een contract tot 2031. Moreira is 22 en komt over van het Franse Straatsburg. Zijn transfer kost Milan in totaal zo'n 45 miljoen euro. We krijgen grijs weer met af en toe een bui en het kan ook onweren bij maxima rond 22 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. In het weekend zijn er meer opklaringen.
1: Nieuw van Frick.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin, want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Bruges, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge. Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
0: VBRO. De Brugse Radio.

In het Zilverpand in Brugge is dinsdagnacht een appartement tijdelijk onbewoonbaar verklaard na een brand. Rond 4 uur 's morgens vroeg merkt een passant rook op aan een appartement op de derde verdieping. De Brugse brandweer was snel ter plaatse, maar ondanks de interventie liep het appartement aanzienlijke schade op. De bewoner was niet thuis op dat ogenblik. Een 15-tal bewoners van het gebouw in het Zilverpand werden uit voorzorg geëvacueerd. Volgens de Brugse politie gaat het om een accidentele brand, vermoedelijk ontstaan aan een elektrisch toestel. Er vielen geen gewonden. Opmerkelijk beeld aan de Gentpoort in Brugge. Daar lag plots een zeehond rustig in het water. Het dier lijkt in goede conditie en zit voorlopig veilig op zijn plek. Volgens het gespecialiseerde centrum van Sea Life in Blankenberg is dat uitzonderlijk, maar zeker niet vreemd. Sea Life verwacht dat de zeehond zelf terug naar zee zwemt. Pas als blijkt dat hij niet meer weg kan, wordt de brandweer ingeschakeld om hem met een boot te begeleiden. In Brugge is de historische lokettenzaal van het station sinds deze week tijdelijk opnieuw open. De zaal, die sinds 2024 gesloten is voor restauratie, wordt nu gebruikt als tijdelijke doorgang door de werken aan het stationsplein en de tunnelverbinding in het kader van de werken aan de R30. Volgens NMB's woordvoerder Britt Monten blijft de doorgang open tot 18 september, een maand lang dus. Reizigers moeten een kleine omweg maken, maar de doorstroming blijft gegarandeerd, al zijn de doorgangen behoorlijk smal. Daarna gaat de zaal dus weer dicht voor de verdere restauratie van onder meer de muurschilderijen. Wat de toekomst van de lokettenzaal van het station betreft, NMBS onderzoekt samen met Stad Brugge en Erfgoed een nieuwe bestemming voor het gebouw. In de politierechtbank in Brugge is een 51-jarige vrouw veroordeeld omdat ze te snel over een zebrapad reed aan basisschool Zandstraat in Sint-Andries Brugge. Dat terwijl een gemachtigd opzichter al op het zebrapad liep. In een schoolzone geldt maximaal 30 km per uur. De verdediging betwiste dat haar snelheid ooit werd gemeten, maar de rechter volgde dat niet. De vrouw krijgt een boete van €250, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 8 dagen. En tot slot nog even dit. Komend weekend is er feest in Assebroek. Het Patriaplein maakt zich op voor een nieuwe zomerse driedaagse. Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus strijkt er opnieuw het Food Truck Festival neer. Met streetfood, drankjes, muziek en vooral veel gezelligheid. De toegang is gratis. Op vrijdagavond gaat het festival van 5 tot 11 van start. Zaterdag is het er van 4 tot 11. De verschillende foodtrucks zorgen voor een mix van hartige gerechten en zoete lekkernijen in een ongedwongen sfeer waar iedereen welkom is. Van eters tot sfeersnuivers. Zondag wordt het er extra druk. Naast het festival organiseert Giro Sint-Joris Leidje immers een grote rommelmarkt, waardoor bezoekers kunnen genieten van foodtrucks en kraampjes. De organisatie kijkt uit naar een bruisend weekend samen met bezoekers, uitbaters en vrijwilligers.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Meer dan 42.000 studenten in ons land hebben vorig jaar een leefloon gekregen. Dat is ruim een vijfde meer dan vijf jaar geleden. Veel van hen zijn opgegroeid in armoede of komen uit een moeilijke en complexe thuissituatie. De jongeren moeten kunnen aantonen dat ze effectief studeren en naar de les gaan. Ze moeten hun resultaten ook voorleggen aan het OCMW. De leeflonen voor studenten kosten de overheid vorig jaar 244 miljoen euro. Duizenden kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die vooruit heeft opgevraagd. In 2024-2025 waren het er meer dan 33.000. Dat komt neer op bijna 3% van alle leerlingen in het lager en middelbaar onderwijs. Over vijf schooljaren hebben meer dan 129.000 kinderen in minstens drie verschillende scholen gezeten. Vooruit vraagt dat de regering nagaat hoe dat komt. Nieuwe Russische luchtaanvallen in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben aan zeker 6 mensen het leven gekost. Zo'n 23 anderen raakten gewond. Op verschillende plaatsen is brand ontstaan. Een appartementsgebouw stortte in en enkele huizen, een ziekenhuis en een school liepen schade op. Gisteren kwamen ook al 6 mensen om bij Russische aanvallen in Oekraïne. En in Rusland vielen 2 doden door Oekraïnse drones. AC Milan heeft rode duivel Diego Moreira binnengehaald. Hij tekende een contract tot 2031. Moreira is 22 en komt over van het Franse Straatsburg. Zijn transfer kost Milan in totaal zo'n 45 miljoen euro. We krijgen grijs weer met af en toe een bui en het kan ook onweren bij maxima rond 22 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. In het weekend zijn er meer opklaringen.
1: Nieuws uit je regio.
2: Een leegstaande oude boerderij in Oost-Nieuwkerken bij Stade is gisteravond volledig uitgebrand. Het was de leiding van de KLJ die de vlammen opmerkte en de noodcentrale verwittigde. Toen de brandweer arriveerde was het al een uitslaande brand. Er is een branddeskundige aangesteld om de oorzaak van de brand te achterhalen. Kwaad opzet is niet uitgesloten. In Brugge is de brandweer woensdagmiddag uitgerukt naar de Smedepoort om een jonge duif uit het water te redden. Die was vermoedelijk eerder uit zijn nest gevallen en zo in het water beland. Omdat het niet op eigen krachten op het droge geraakte, ging een duiker van de brandweer in het water om het dier te helpen. Afgelopen vrijdag is een 51-jarige bestuurder van een motorfiets en zijn vrouw die meereed als passagier naar het ziekenhuis gebracht nadat ze ten val kwamen nadat een vogel tegen de helm van de bestuurder was gevlogen. Daardoor verloor hij de controle en belandde ze in de gracht. Het ongeval gebeurde in de Schipleedstraat in Echtegem. En in Harelbeke is woensdag het dak van een leegstaand zwembad ingestort. Het was een voorbijganger die schade opmerkte aan de voorhevel en de hulpdiensten verwittigde. Het gebouw met het zwembad is eigendom van het gemeenschapsonderwijs en werd jarenlang verhuurd aan een uitbaatster van een privéwelnis. Sinds hij gestopt is, staat het pand al zo'n 3 à 4 jaar leeg. Omdat er nog instortingsgevaar is, werd het pand met een lint afgezet. Vermoedelijk zal het pand nu gesloopt worden.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Opening, nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
6: En even wat bij. Laat de koel.
4: Met ook van de partij Michael.
6: Het maakt niet uit wat jij nog zegt.
4: Chris Clark en Glenn Robbins.
6: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
4: Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be.
7: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
4: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
8: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
9: We zijn in koelere lucht beland. De temperaturen vandaag die gaan een stukje lager uitkomen. We halen maxima van zo'n 18, 19 graden net aan de kust tot een maximum van 20 en vooraan de 20 dieper landinwaarts. Daarbij hoort een wisselvallig weerbeeld. In de loop van de dag krijgen we toch wel een aantal buien te verwerken. Die buien die kunnen fel zijn. Er kan daar zelfs een onweersklap mee gepaard gaan. En die gaan ontstaan in de loop van de dag. Het zijn natuurlijk buien, dus dat wil zeggen dat die niet overal vallen. En dat er tussenin ook andere periodes zijn met meer ruimte voor opklaringen. Dus het wordt vandaag een mix van opklaringen, soms brede opklaringen, dan weer meer wolkenpartijen en dan hier en daar effectief het voorkomen van een lokale bui. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Een dame zit bij de dokter. En de dokter zegt, apropos, uw man is hier verleden week geweest. En je zegt hem altijd wel dat hij een dement wordt. Maar zegt hem, ik begin van het tegenovergestelde overtuigd te geraken. Hè? Die gaat in het geestelijke. Pardon, zegt ze, in het geestelijke. En ja, zegt hij, heeft me verteld dat als hij naar het toilet gaat, God het licht laat verschijnen. En als hij uit het toilet komt, dat God het licht laat verdwijnen. O, zegt ze, dan heeft hij weer in de frigo geplast.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Meer dan 42.000 studenten in ons land hebben vorig jaar een leefloon gekregen. Dat is ruim een vijfde meer dan 5 jaar geleden. Veel van hen zijn opgegroeid in armoede of komen uit een moeilijke en complexe thuissituatie. De jongeren moeten kunnen aantonen dat ze effectief studeren en naar de les gaan. Ze moeten hun resultaten ook voorleggen aan het OCMW. De leeflonen voor studenten kosten de overheid vorig jaar 244 miljoen euro. Duizenden kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die vooruit heeft opgevraagd. In 2024-2025 waren het er meer dan 33.000. Dat komt neer op bijna 3% van alle leerlingen in het lager en middelbaar onderwijs. Over 5 schooljaren hebben meer dan 129.000 kinderen in minstens 3 verschillende scholen gezeten. Vooruit vraagt dat de regering nagaat hoe dat komt. Nieuwe Russische luchtaanvallen in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben aan zeker 6 mensen het leven gekost. Zo'n 23 anderen raakten gewond. Op verschillende plaatsen is brand ontstaan. Een appartementsgebouw stortte in en enkele huizen, een ziekenhuis en een school liepen schade op. Gisteren kwamen ook al 6 mensen om bij Russische aanvallen in Oekraïne. En in Rusland vielen 2 doden door Oekraïnse drones. AC Milan heeft rode duivel Diego Moreira binnengehaald. Hij tekende een contract tot 2031. Moreira is 22 en komt over van het Franse Straatsburg. Zijn transfer kost Milan in totaal zo'n 45 miljoen euro. We krijgen grijs weer met af en toe een bui en het kan ook onweren bij maxima rond 22 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. In het weekend zijn er meer opklaringen.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en 2 concerten door internationaal geroemde muzici. Onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.

0: Als je het hem zou vragen, zonder probleem schudt hij een versie van veel langer uit zijn mouw. En dan staan ze zonder probleem meer dan een half uur op dit liedje te shaken op de dansvloer. Het is zijn stil. Je kan het hem zeker niet kwalijk nemen. Deze DJ Ilham. Mensen entertainen en vooral aan het dansen krijgen. Digi, digi, digi, di. Dat is deze week onze Brugse kappe hier bij VBRO. De radio die je hoort iedere dag weer, de klok rond, in het noorden van West-Vlaanderen op de 102.7 FM, de analoge radio via de ether. Je weet, we hebben ook de digitale. Dat is in diezelfde regio ook mogelijk op DAB+. En natuurlijk ver buiten de provinciale grenzen ook via die fantastische, handige en krachtige luisterapp die we de klok rond aanbieden. Brugse Radio getiteld, te downloaden in de App Store, te ontdekken bij Google Play. Na, na, na, na.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda- of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
7: Nieuw van Freek

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooy.com.

Meer dan 42.000 studenten in ons land hebben vorig jaar een leefloon gekregen. Dat is ruim een vijfde meer dan vijf jaar geleden. Veel van hen zijn opgegroeid in armoede of komen uit een moeilijke en complexe thuissituatie. De jongeren moeten kunnen aantonen dat ze effectief studeren en naar de les gaan. Ze moeten hun resultaten ook voorleggen aan het OCMW. De leeflonen voor studenten kosten de overheid vorig jaar 244 miljoen euro. Duizenden kinderen veranderen tijdens het schooljaar van school. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die vooruit heeft opgevraagd. In 2024-2025 waren het er meer dan 33.000. Dat komt neer op bijna 3% van alle leerlingen in het lager en middelbaar onderwijs. Over vijf schooljaren hebben meer dan 129.000 kinderen in minstens drie verschillende scholen gezeten. Vooruit vraagt dat de regering nagaat hoe dat komt. Nieuwe Russische luchtaanvallen in en rond de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben aan zeker 6 mensen het leven gekost. Zo'n 23 anderen raakten gewond. Op verschillende plaatsen is brand ontstaan. Een appartementsgebouw stortte in en enkele huizen, een ziekenhuis en een school liepen schade op. Gisteren kwamen ook al 6 mensen om bij Russische aanvallen in Oekraïne. En in Rusland vielen 2 doden door Oekraïnse drones. AC Milan heeft rode duivel Diego Moreira binnengehaald. Hij tekende een contract tot 2031. Moreira is 22 en komt over van het Franse Straatsburg. Zijn transfer kost Milan in totaal zo'n 45 miljoen euro. We krijgen grijs weer met af en toe een bui en het kan ook onweren bij maxima rond 22 graden. Morgen mogen we ongeveer hetzelfde weer verwachten. In het weekend zijn er meer opklaringen.

Oh, heb mijn best. Allee, Therese. Wat kan zo haren? Wat kan zo haren? Oh, heb mijn best. Allee, Therese.

En dat laatste mogen we nooit uit het oog verliezen. Natuurlijk Willy met zijn potpourri nummer 2 in de staart van onze donderdagvoormiddag samen hier bij de Brugse Radio. De middag is in zicht, we lopen tegen de middag aan. Het eerste middagnieuws hoor je zometeen hier bij de Brugse Radio. Meteen erachteraan VBRO's Rudy Meijns in een nieuwe aflevering van zijn zomergroetjes.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Drugsbendes opereren al maar vaker vanuit loodsen van landbouwers. Daarvoor waarschuwen de politie en de boerenbond. De loodsen zijn groot en liggen vaak afgelegen, wat ze ideaal maakt voor de productie of opslag van drugs. Alleen al in West-Vlaanderen kreeg meer dan driekwart van de verhuurders verdachte aanvragen. Sommige kandidaten boden veel meer dan de vraagprijs en wilden ook cash betalen. De politie vraagt om zulke aanbiedingen meteen te melden. Vorig jaar werden in ons land 41 drugslabs en 11 opslagplaatsen ontdekt. In Deerlijk is een vrouw gewond geraakt toen ze met haar auto inreed op een bus van de lijn. Het slachtoffer zat gekneld in het wrak en de brandweer moest haar bevrijden. De chauffeur van de bus en een passagier kwamen er met de schrik vanaf. Een van de twee bestuurders zou een rood licht genegeerd hebben. Op de Hoge Venen gaan de bluswerken verder. Het stormweer van gisteravond en vannacht veroorzaakte veel heropflakkeringen, vooral in het oosten van de Hoge Venen. Een drone moet helpen bepalen waar er nog brandhaarden zijn. Er zijn opnieuw bomen gekapt om te voorkomen dat de vlammen zich kunnen uitbreiden. De Amerikaanse president Trump wil de meest verwoestende economische oorlog voeren tegen Iran. Dat heeft hij aangekondigd op zijn sociale media. Wat hij precies bedoelt is niet duidelijk. Trump dreigt ook met sancties tegen landen die Teheran blijven steunen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan keren terug naar het Verenigd Koninkrijk. Dat schrijven Britse media. Hun kinderen zijn ingeschreven in een Britse school. Het gezin woonde sinds de breuk met de familie in 2020 in de Verenigde Staten. Harry en Meghan nemen hun intrek in een huis buiten Londen. Ze zijn niet van plan om een koninklijke rol op te nemen. Op het EK turnen in Zagreb heeft onze mannenploeg voor een primeur gezorgd. Ze heeft zich voor het eerst geplaatst voor de teamfinale. De ploeg eindigde als vijfde en mag deelnemen aan het WK in Rotterdam. Dat vindt in oktober plaats. Het is wisselend bewolkt met af en toe een bui. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en die kunnen gepaard gaan met onweer. We halen dan nog hooguit 20 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

Automatisch, als je het nummer hoort op de radio hier bij VBRO, dan zie je de clip ook weer voor je. Michael Jackson, wat een nummer. Uit 83, Billie Jean.

0: Als het een beetje meezit en als iedereen het goed vindt, dan gaan we met deze zomergoedjes nog even door tot zo ongeveer 2021 september. Over de middag, ja, elke dag, we houden de zomer nog aan. Het is vandaag 20 augustus ondertussen. En we hebben John Terra gevraagd om nog eens te vertellen over een van zijn liedjes. Een nummer uit 2016. Het nummer Welkom Rosie. Welkom iedereen trouwens.
1: Zomergroetjes van de VBRO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
0: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
5: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Vanmiddag krijgen we een wisselvallig weerbeeld. Wisselvallig, dat is altijd een vlag met een hele lading. Dat wil zeggen dat er perioden zijn met brede opklaringen. Maar even zo goed zijn er perioden met meer wolken. En er valt in de loop van de dag hier en daar een bui. Het kan een felle bui zijn. Met het vorderen van de dag wordt die zelfs actiever. Daar is zelfs een klap onweer mee mogelijk. Het zijn van die grote stapelwolken die zich vormen. En daar kunnen dan een aantal forse buien mee gemoeid zijn. De wind zit in de west, noordwestelijke richting. Vooral tijdens en rond buien kan die wel eens flink uithalen. En de temperaturen, ja, die hebben toch wel een duwtje gekregen. 18, 19 graden aan de kust tot een graad of 20, vooraan de 20 dieper landinwaarts. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Drugsbendes opereren al maar vaker vanuit loodsen van landbouwers. Daarvoor waarschuwen de politie en de boerenbond. De loodsen zijn groot en liggen vaak afgelegen, wat ze ideaal maakt voor de productie of opslag van drugs. Alleen al in West-Vlaanderen kreeg meer dan driekwart van de verhuurders verdachte aanvragen. Sommige kandidaten boden veel meer dan de vraagprijs en wilden ook cash betalen. De politie vraagt om zulke aanbiedingen meteen te melden. Vorig jaar werden in ons land 41 drugslabs en 11 opslagplaatsen ontdekt. In Deerlijk is een vrouw gewond geraakt toen ze met haar auto inreed op een bus van de lijn. Het slachtoffer zat gekneld in het wrak en de brandweer moest haar bevrijden. De chauffeur van de bus en een passagier kwamen er met de schrik vanaf. Een van de twee bestuurders zou een rood licht genegeerd hebben. Op de Hoge Venen gaan de bluswerken verder. Het stormweer van gisteravond en vannacht veroorzaakte veel heropflakkeringen, vooral in het oosten van de Hoge Venen. Een drone moet helpen bepalen waar er nog brandhaarden zijn. Er zijn opnieuw bomen gekapt om te voorkomen dat de vlammen zich kunnen uitbreiden. De Amerikaanse president Trump wil de meest verwoestende economische oorlog voeren tegen Iran. Dat heeft hij aangekondigd op zijn sociale media. Wat hij precies bedoelt is niet duidelijk. Trump dreigt ook met sancties tegen landen die Teheran blijven steunen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan keren terug naar het Verenigd Koninkrijk. Dat schrijven Britse media. Hun kinderen zijn ingeschreven in een Britse school. Het gezin woonde sinds de breuk met de familie in 2020 in de Verenigde Staten. Harry en Meghan nemen hun intrek in een huis buiten Londen. Ze zijn niet van plan om een koninklijke rol op te nemen. Op het EK turnen in Zagreb heeft onze mannenploeg voor een primeur gezorgd. Ze heeft zich voor het eerst geplaatst voor de teamfinale. De ploeg eindigde als vijfde en mag deelnemen aan het WK in Rotterdam. Dat vindt in oktober plaats. Het is wisselend bewolkt met af en toe een bui. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en die kunnen gepaard gaan met onweer. We halen dan nog hooguit 20 graden.
1: Zomergroetjes met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: John Terra is altijd een grote fan geweest van Neil Diamond. Een tijd geleden bracht hij nog een full album uit met liedjes van Neil Diamond en daarop staat ook deze vertaling. Welkom Rosie.
2: Mijn eerste kennismaking met het repertoire van Neil Diamond was door het nummer Cracklin' Rosie. Mm-hmm. Dat ik eerder al coverde in het begin van mijn carrière. Toen heette het Parking Rosie en het paste goed bij mijn jongste stappen in mijn loopbaan. Maar vandaag was voor mij die tekst die ik toen gezongen heb niet meer. Ik voel me daar niet meer lekker bij. Dus,
1: Maar die Parking Rosie, was dat een meisje die ergens op een parking? Ik ken het verhaal van het liedje eigenlijk niet meer.
2: Ja, dat was een meisje dat eigenlijk aan het loket zat van een parking.
1: Oké, ja, zo. Ja.
2: En ik ging daar altijd parkeren.
1: Ja, ja,
2: zo gezegd,
1: met opzet, ja.
2: Om haar te zien.
1: Tuurlijk wel.
2: Ja, dat heeft veel geld gekost dan in die tijd.
1: Van die moeite, ja.
2: Maar toch wilde ik het nummer op de cd, John Terra zingt Neil Diamond, omwille van mijn eerste liefde voor het repertoire van Neil Diamond. Mm-hmm. De oorspronkelijke versie van Crackly Rosie gaat over een fles sprankelende roséwijn.
1: Oh.
2: Ja, Neil Diamond kreeg het idee voor het liedje van een Indiaanse stam uit Noord-Canada, waar er meer mannen waren dan vrouwen.
1: Hola.
2: En op zaterdagen gingen ze dan op stap en dan kozen de mannen hun meisje voor de nacht. En de mannen zonder meisje dronken dan een fles Cracklin' Rosie. En dat was dan hun meisje voor het weekend. Maar mijn meisje voor het weekend is er een van vlees en bloed. Welkom Rosie, heet het. En ik nodig mijn Rosie uit om te genieten van het nu. Het moment nu. Want straks is het misschien te laat. En gaat het avontuur of ons leven zomaar aan je voorbij. Dus geniet van nu.

We zitten onder invloed van lage drukgebieden. Het is een complex lage drukgebied dat zich uitstrekt vanaf de Britse eilanden tot over Scandinavië. En het zorgt voor meer wisselvalligheid en ook aanvoer van koeler lucht. De wind is immers gedraaid en die zit nu in een meer west- tot noordwestelijke richting. En vanuit die richting komt er effectief minder warme lucht binnen. Temperaturen vandaag die lopen op tot ongeveer een graad of 18, 19 vlak aan zee, tot rond een graad of 20, 21 dieper landinwaarts. Dat zijn de maxima, dat is niet de hele tijd zo, want we zitten met een erg wisselvallig weerbeeld. Opklaringen, wolkenpartijen en een aantal buien die zich in de loop van de dag gaan vormen. Dat kunnen felle buien zijn, zeker met later op de dag kans op een lokale onweersklap erbij. En die buien, ja, die kunnen ook vrij veel neerslag brengen. Niet overal, het zijn buien, dus het is een heel erg wisselend weerbeeld. Vanavond, vannacht hetzelfde beeld. Dan gaan de buien zich vooral aan de kust concentreren. Met daar dan nog kans op een onweersklap hier of daar. En ook het beeld voor vrijdag en zaterdag lijkt gelijkaardig. Koelere temperaturen met een aantal buien die zich kunnen vormen. En die buien, die kunnen best wel fel zijn. Daarbij met een geleidelijk aan naar noordwest tot noord draaiende wind, steeds aanvoer van vrij koele lucht. Vanaf zondag stabiliseert alles, komt een hoogdrukgebied dichterbij, de buien verdwijnen, de zon keert weer terug, de rust ook weer op de weerkaarten en de temperaturen gaan geleidelijk aan omhoog. Later volgende week zelfs weer richting een 25-tal graden.

Het was het eerste jaar van het bestaan van VTM en er kwam een nieuw muziekprogramma. Iedereen sprong uiteraard om ook een plekje te krijgen op het podium al daar. En Bart Keil had toen deze single uit en dat scoorde toch wel. Ik weet niet wat ik doe. Wij wel, want morgen is het vrijdag en dan is Willy Sommers onze gast. En komt hij vertellen over Naar Zee. Misschien wel een goed idee voor het komend weekend. Ik wens je een fijne dag. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Drugsbendes opereren al maar vaker vanuit loodsen van landbouwers. Daarvoor waarschuwen de politie en de boerenbond. De loodsen zijn groot en liggen vaak afgelegen, wat ze ideaal maakt voor de productie of opslag van drugs. Alleen al in West-Vlaanderen kreeg meer dan 3/4 van de verhuurders verdachte aanvragen. Sommige kandidaten boden veel meer dan de vraagprijs en wilden ook cash betalen. De politie vraagt om zulke aanbiedingen meteen te melden. Vorig jaar werden in ons land 41 drugslabs en 11 opslagplaatsen ontdekt. In Deerlijk is een vrouw gewond geraakt toen ze met haar auto inreed op een bus van de lijn. Het slachtoffer zat gekneld in het wrak en de brandweer moest haar bevrijden. De chauffeur van de bus en een passagier kwamen er met de schrik vanaf. Een van de twee bestuurders zou een rood licht genegeerd hebben. Op de Hoge Venen gaan de bluswerken verder. Het stormweer van gisteravond en vannacht veroorzaakte veel heropflakkeringen, vooral in het oosten van de Hoge Venen. Een drone moet helpen bepalen waar er nog brandhaarden zijn. Er zijn opnieuw bomen gekapt om te voorkomen dat de vlammen zich kunnen uitbreiden. De Amerikaanse president Trump wil de meest verwoestende economische oorlog voeren tegen Iran. Dat heeft hij aangekondigd op zijn sociale media. Wat hij precies bedoelt is niet duidelijk. Trump dreigt ook met sancties tegen landen die Teheran blijven steunen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan keren terug naar het Verenigd Koninkrijk. Dat schrijven Britse media. Hun kinderen zijn ingeschreven in een Britse school. Het gezin woonde sinds de breuk met de familie in 2020 in de Verenigde Staten. Harry en Meghan nemen hun intrek in een huis buiten Londen. Ze zijn niet van plan om een koninklijke rol op te nemen. Op het EK Turnen in Zagreb heeft onze mannenploeg voor een primeur gezorgd. Ze heeft zich voor het eerst geplaatst voor de teamfinale. De ploeg eindigde als 5e en mag deelnemen aan het WK in Rotterdam. Dat vindt in oktober plaats. Het is wisselend bewolkt met af en toe een bui. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en die kunnen gepaard gaan met onweer. We halen dan nog hooguit 20 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezind.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda- of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
5: De Brugse Radio.

Drugsbendes opereren al maar vaker vanuit loodsen van landbouwers. Daarvoor waarschuwen de politie en de boerenbond. De loodsen zijn groot en liggen vaak afgelegen, wat ze ideaal maakt voor de productie of opslag van drugs. Alleen al in West-Vlaanderen kreeg meer dan driekwart van de verhuurders verdachte aanvragen. Sommige kandidaten boden veel meer dan de vraagprijs en wilden ook cash betalen. De politie vraagt om zulke aanbiedingen meteen te melden. Vorig jaar werden in ons land 41 drugslabs en 11 opslagplaatsen ontdekt. In Deerlijk is een vrouw gewond geraakt toen ze met haar auto inreed op een bus van de lijn. Het slachtoffer zat gekneld in het wrak en de brandweer moest haar bevrijden. De chauffeur van de bus en een passagier kwamen er met de schrik vanaf. Een van de twee bestuurders zou een rood licht genegeerd hebben. Op de Hoge Venen gaan de bluswerken verder. Het stormweer van gisteravond en vannacht veroorzaakte veel heropflakkeringen, vooral in het oosten van de Hoge Venen. Een drone moet helpen bepalen waar er nog brandhaarden zijn. Er zijn opnieuw bomen gekapt om te voorkomen dat de vlammen zich kunnen uitbreiden. De Amerikaanse president Trump wil de meest verwoestende economische oorlog voeren tegen Iran. Dat heeft hij aangekondigd op zijn sociale media. Wat hij precies bedoelt is niet duidelijk. Trump dreigt ook met sancties tegen landen die Teheran blijven steunen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan keren terug naar het Verenigd Koninkrijk. Dat schrijven Britse media. Hun kinderen zijn ingeschreven in een Britse school. Het gezin woonde sinds de breuk met de familie in 2020 in de Verenigde Staten. Harry en Meghan nemen hun intrek in een huis buiten Londen. Ze zijn niet van plan om een koninklijke rol op te nemen. Op het EK turnen in Zagreb heeft onze mannenploeg voor een primeur gezorgd. Ze heeft zich voor het eerst geplaatst voor de teamfinale. De ploeg eindigde als vijfde en mag deelnemen aan het WK in Rotterdam. Dat vindt in oktober plaats. Het is wisselend bewolkt met af en toe een bui. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en die kunnen gepaard gaan met onweer. We halen dan nog hooguit 20 graden.

We zitten onder invloed van lage drukgebieden. Het is een complex lage drukgebied dat zich uitstrekt vanaf de Britse eilanden tot over Scandinavië. En het zorgt voor meer wisselvalligheid en ook aanvoer van koeler lucht. De wind is immers gedraaid en die zit nu in een meer west- tot noordwestelijke richting. En vanuit die richting komt er effectief minder warme lucht binnen. Temperaturen vandaag die lopen op tot ongeveer een graad of 18, 19 vlak aan zee, tot rond een graad of 20, 21 dieper landinwaarts. Dat zijn de maxima, dat is niet de hele tijd zo, want we zitten met een erg wisselvallig weerbeeld. Opklaringen, wolkenpartijen en een aantal buien die zich in de loop van de dag gaan vormen. Dat kunnen felle buien zijn, zeker met later op de dag kans op een lokale onweersklap erbij. En die buien, ja, die kunnen ook vrij veel neerslag brengen. Niet overal, het zijn buien, dus het is een heel erg wisselend weerbeeld. Vanavond, vannacht hetzelfde beeld. Dan gaan de buien zich vooral aan de kust concentreren. Met daar dan nog kans op een onweersklap hier of daar. En ook het beeld voor vrijdag en zaterdag lijkt gelijkaardig. Koelere temperaturen met een aantal buien die zich kunnen vormen. En die buien, die kunnen best wel fel zijn. Daarbij met een geleidelijk aan naar noordwest tot noord draaiende wind, steeds aanvoer van vrij koele lucht. Vanaf zondag stabiliseert alles, komt een hoogdrukgebied dichterbij, de buien verdwijnen, de zon keert weer terug, de rust ook weer op de weerkaarten en de temperaturen gaan geleidelijk aan omhoog. Later volgende week zelfs weer richting een 25-tal graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Drugsbendes opereren al maar vaker vanuit loodsen van landbouwers. Daarvoor waarschuwen de politie en de Boerenbond. De loodsen zijn groot en liggen vaak afgelegen, wat ze ideaal maakt voor de productie of opslag van drugs. Alleen al in West-Vlaanderen kreeg meer dan driekwart van de verhuurders verdachte aanvragen. Sommige kandidaten boden veel meer dan de vraagprijs en wilden ook cash betalen. De politie vraagt om zulke aanbiedingen meteen te melden. Vorig jaar werden in ons land 41 drugslabs en 11 opslagplaatsen ontdekt. In Deerlijk is een vrouw gewond geraakt toen ze met haar auto inreed op een bus van de lijn. Het slachtoffer zat gekneld in het wrak en de brandweer moest haar bevrijden. De chauffeur van de bus en een passagier kwamen er met de schrik vanaf. Een van de twee bestuurders zou een rood licht genegeerd hebben. Op de Hoge Venen gaan de bluswerken verder. Het stormweer van gisteravond en vannacht veroorzaakte veel heropflakkeringen, vooral in het oosten van de Hoge Venen. Een drone moet helpen bepalen waar er nog brandhaarden zijn. Er zijn opnieuw bomen gekapt om te voorkomen dat de vlammen zich kunnen uitbreiden. De Amerikaanse president Trump wil de meest verwoestende economische oorlog voeren tegen Iran. Dat heeft hij aangekondigd op zijn sociale media. Wat hij precies bedoelt is niet duidelijk. Trump dreigt ook met sancties tegen landen die Teheran blijven steunen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan keren terug naar het Verenigd Koninkrijk. Dat schrijven Britse media. Hun kinderen zijn ingeschreven in een Britse school. Het gezin woonde sinds de breuk met de familie in 2020 in de Verenigde Staten. Harry en Meghan nemen hun intrek in een huis buiten Londen. Ze zijn niet van plan om een koninklijke rol op te nemen. Op het EK turnen in Zagreb heeft onze mannenploeg voor een primeur gezorgd. Ze heeft zich voor het eerst geplaatst voor de teamfinale. De ploeg eindigde als vijfde en mag deelnemen aan het WK in Rotterdam. Dat vindt in oktober plaats. Het is wisselend bewolkt met af en toe een bui. De temperatuur ligt in de buurt van 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en die kunnen gepaard gaan met onweer. We halen dan nog hooguit 20 graden.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Een praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Dag beste luisteraars en dag Eddy Govert.
4: Dag Nico de Klerk. Om alle misverstanden uit de wereld te helpen.
3: Oké, ik begrijp het.
4: Je hebt alle soorten, Nico's. Hè?
3: Ja, uiteraard. Nu, we hebben weer het archief gestruikeld.
4: Ja,
3: gewhatevered, kies maar.
4: Plat op zijn buik.
3: Wel, dat nu niet, maar we vonden er wel een mooie, mooie single. Een single uit 1986. En ik dacht eraan, dat was de tijd, ik was toen een jaar of 13. Dat is op het moment dat de radio volle bak speelt altijd.
4: Ben je al zo oud, Nico?
3: Ja, dus daar gaan we het niet meer over hebben tegenwoordig.
4: Nee. Zeg verder.
3: Dat dit toen heel veel speelde op de radio.
4: Ja.
3: Mensen weten al, op die periode en die tijd had ik geen ontvangst van VBRO. Ik luisterde naar een andere zender, maar los daarvan, dit kwam heel vaak aan bod. De Sunstreams.
4: Ja. Niet alleen de naam Sunstreams kende ik natuurlijk, maar ook het liedje. Er ging een lichtje branden bij mij, want ik ken het.
3: Mensen kennen misschien nog die andere hit van hen, Aan de grens van de Duitse heuvelen.
4: Ook al bekend, hè?
3: Een zeer groot gekend nummer uit 1979. En dit is er eentje uit 1986 dus. En het gaat dan vooral over het schrijven. Mensen doen dat tegenwoordig niet meer.
4: Nee, het is allemaal tikken of tut met de vinger.
3: Een e-mailtje en 3 seconden later willen ze antwoord.
4: Ja. En als je niet reageert, wel, zit je niet op je telefoon? Nee. Je kent dat, hè?
3: Ja, en toen in 1986 was het nog, lieve Frans, ik schrijf je hier op mijn paarse postpapier of zoiets.
4: Moest je alweer bijna een week wachten op antwoord? Tegen dat je de brief
3: schrijft. Zo ging dat vroeger.
4: Brief schrijven, posten, opsturen, 3 dagen onderweg en we zijn weg, hè?
3: En dan nog eens terug, hè?
4: Ja, natuurlijk.
3: Maar zo ging dat vroeger.

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Van Frik

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: freekvanrooij.com. De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
1: En even wat bij. Laat het ons
0: met ook van de partij Michael.
1: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Het is bij jou,
0: Chris Clark en Glenn Robbins.
1: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanmiddag krijgen we een wisselvallig weerbeeld. Wisselvallig, dat is altijd een vlag met een hele lading. Dat wil zeggen dat er perioden zijn met brede opklaringen, maar even zo goed zijn er perioden met meer wolken en er valt in de loop van de dag hier en daar een bui. Het kan een felle bui zijn, met het vorderen van de dag wordt die zelfs actiever. Daar is zelfs een klap onweer mee mogelijk. Het zijn van die grote stapelwolken die zich vormen en daar kunnen dan een aantal forse buien mee gemoeid zijn. De wind zit in de west, noordwestelijke richting. Vooral tijdens en rond buien kan die wel eens flink uithalen. En de temperaturen, ja, die hebben toch wel een duwtje gekregen. 18, 19 graden aan de kust tot een graad of 20, vooraan de 20 dieper landinwaarts. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: De dieselprijs bereikt morgen zijn hoogste niveau sinds begin april. Per liter komt er opnieuw 3 cent bij. Je betaalt vanaf dan maximaal €2,32 per liter. Wie ziek wordt tijdens een vakantie, laat vaak vakantiedagen verloren gaan. Dat blijkt uit cijfers van Atentia. 3/4 van de werknemers in ons land verliest die dagen. Sinds 2024 kunnen werknemers die vakantiedagen nochtans recupereren. Maar veel mensen maken daar geen gebruik van. Ze weten bijvoorbeeld niet dat het kan of vinden dat ze niet ziek genoeg waren om naar de dokter te gaan. Bedienden vragen hun vakantiedagen minder vaak terug dan arbeiders. De NIP-test kan mogelijk voorspellen welke zwangere vrouwen een verhoogd risico lopen op complicaties. Dat hebben onderzoekers van het UZ Leuven en de KU Leuven ontdekt. Met de bloedtest kunnen dokters nu al genetische afwijkingen bij een ongeboren baby opsporen, zoals het syndroom van Down. Zwangere vrouwen met een auto-immuunziekte hebben meer kans op zwangerschapsvergiftiging of vroeggeboorte. Met de nieuwe techniek zouden dokters beter kunnen inschatten wie extra opvolging nodig heeft. De test zou daarvoor binnen 3 tot 5 jaar gebruikt kunnen worden. In Duitsland heeft het stormweer van afgelopen nacht het leven gekost aan een vrouw van 58. Een vrouw van 47 raakte zwaar gewond. De twee waren aan het wandelen en probeerden te schuilen voor de storm. Er viel een boom op hun schuilplaats. Ook verschillende huizen raakten beschadigd. In de buurt van Berlijn was er zelfs een tornado, net als in de Oostkantons bij ons. Max Verstappen blijft ook de komende jaren bij Red Bull. De Nederlandse Formule 1-piloot heeft zijn contract verlengd tot en met 2030. Daarmee komt een eind aan de speculaties over een mogelijke overstap naar McLaren of Mercedes. Verstappen rijdt sinds 2016 voor Red Bull en heeft met het team 4 wereldtitels veroverd. Hij is 28. We krijgen zowel opklaringen als buien bij een graad of 21. Morgen valt er nog meer regen en kan het ook onweren. En dat is ook zaterdag het geval. Zondag zou het droger worden met af en toe wat zon.
1: Nieuws uit je regio.
2: Een leegstaande oude boerderij in Oost-Nieuwkerken bij Stade is gisteravond volledig uitgebrand. Het was de leiding van de KLJ die de vlammen opmerkte en de noodcentrale verwittigde. Toen de brandweer arriveerde was het al een uitslaande brand. Er is een branddeskundige aangesteld om de oorzaak van de brand te achterhalen. Kwaad opzet is niet uitgesloten. In Brugge is de brandweer woensdagmiddag uitgerukt naar de Smedepoort om een jonge duif uit het water te redden. Die was vermoedelijk eerder uit zijn nest gevallen en zo in het water beland. Omdat het niet op eigen krachten op het droge geraakte, ging een duiker van de brandweer in het water om het dier te helpen. Afgelopen vrijdag is een 51-jarige bestuurder van een motorfiets en zijn vrouw die meereed als passagier naar het ziekenhuis gebracht nadat ze ten val kwamen nadat een vogel tegen de helm van de bestuurder was gevlogen. Daardoor verloor hij de controle en belandde ze in de gracht. Het ongeval gebeurde in de Schipleedstraat in Echtegem. En in Harelbeke is woensdag het dak van een leegstaand zwembad ingestort. Het was een voorbijganger die schade opmerkte aan de voorhevel en de hulpdiensten verwittigde. Het gebouw met het zwembad is eigendom van het gemeenschapsonderwijs en werd jarenlang verhuurd aan een uitbaatster van een privéwelnis. Sinds hij gestopt is, staat het pand al zo'n 3 à 4 jaar leeg. Omdat er nog instortingsgevaar is, werd het pand met een lint afgezet. Vermoedelijk zal het pand nu gesloopt worden.
3: Wel zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Oh, echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda-comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gas gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: En even wat bij. Laat de
1: met ook van de partij Michael.
2: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Het is bij jou,
1: Chris Clark en Glenn Robbins.
2: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
1: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
1: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn.
6: Samen zijn.
5: Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop.
6: Hey, doe niet zo sexy.
5: Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymore.be.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
7: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
7: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
5: De Brugse Radio.

0: thuis, op het werk of in de auto. VBRO, de Brugse Radio.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: De dieselprijs bereikt morgen zijn hoogste niveau sinds begin april. Per liter komt er opnieuw 3 cent bij. Je betaalt vanaf dan maximaal €2,32 per liter. Wie ziek wordt tijdens een vakantie, laat vaak vakantiedagen verloren gaan. Dat blijkt uit cijfers van Atentia. 3/4 van de werknemers in ons land verliest die dagen. Sinds 2024 kunnen werknemers die vakantiedagen nochtans recupereren. Maar veel mensen maken daar geen gebruik van. Ze weten bijvoorbeeld niet dat het kan of vinden dat ze niet ziek genoeg waren om naar de dokter te gaan. Bedienden vragen hun vakantiedagen minder vaak terug dan arbeiders. De NIP-test kan mogelijk voorspellen welke zwangere vrouwen een verhoogd risico lopen op complicaties. Dat hebben onderzoekers van het UZ Leuven en de KU Leuven ontdekt. Met de bloedtest kunnen dokters nu al genetische afwijkingen bij een ongeboren baby opsporen, zoals het syndroom van Down. Zwangere vrouwen met een auto-immuunziekte hebben meer kans op zwangerschapsvergiftiging of vroeggeboorte. Met de nieuwe techniek zouden dokters beter kunnen inschatten wie extra opvolging nodig heeft. De test zou daarvoor binnen 3 tot 5 jaar gebruikt kunnen worden. In Duitsland heeft het stormweer van afgelopen nacht het leven gekost aan een vrouw van 58. Een vrouw van 47 raakte zwaar gewond. De twee waren aan het wandelen en probeerden te schuilen voor de storm. Er viel een boom op hun schuilplaats. Ook verschillende huizen raakten beschadigd. In de buurt van Berlijn was er zelfs een tornado, net als in de Oostkantons bij ons. Max Verstappen blijft ook de komende jaren bij Red Bull. De Nederlandse Formule 1-piloot heeft zijn contract verlengd tot en met 2030. Daarmee komt een eind aan de speculaties over een mogelijke overstap naar McLaren of Mercedes. Verstappen rijdt sinds 2016 voor Red Bull en heeft met het team 4 wereldtitels veroverd. Hij is 28. We krijgen zowel opklaringen als buien bij een graad of 21. Morgen valt er nog meer regen en kan het ook onweren. En dat is ook zaterdag het geval. Zondag zou het droger worden met af en toe wat zon.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, Zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Bruges, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Vanavond en vannacht zijn nog steeds een aantal buien mogelijk. Die hebben dan een voorkeur voor de kustgebieden. Daar kan onweer mee gemoeid zijn. Het klap onweer is zeker vast in die regio mogelijk. Als het niet vlak aan zee is, is het verder op zee en kun je weerlicht zien. En dat heeft te maken natuurlijk met het warme zeewater dat opspeelt. En dat zorgt voor de vorming van buien boven de Noordzee. De nachtelijke temperaturen die zakken daarbij landinwaarts wat meer weg. Daar kunnen we naar een 10, 11 graden zakken. Aan de kust houden we minima van een 12 tot 13 graden bij een geleidelijk meer en meer noord tot noordwest wordende wind. Tegen de ochtend kunnen de buien aan de kust intenser worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Luister digitaal via brugseradio.be, radioplayer.be of onze app.
1: De dieselprijs bereikt morgen zijn hoogste niveau sinds begin april. Per liter komt er opnieuw 3 cent bij. Je betaalt vanaf dan maximaal €2,32 per liter. Wie ziek wordt tijdens een vakantie, laat vaak vakantiedagen verloren gaan. Dat blijkt uit cijfers van Atentia. 3/4 van de werknemers in ons land verliest die dagen. Sinds 2024 kunnen werknemers die vakantiedagen nochtans recupereren. Maar veel mensen maken daar geen gebruik van. Ze weten bijvoorbeeld niet dat het kan of vinden dat ze niet ziek genoeg waren om naar de dokter te gaan. Bedienden vragen hun vakantiedagen minder vaak terug dan arbeiders. De NIP-test kan mogelijk voorspellen welke zwangere vrouwen een verhoogd risico lopen op complicaties. Dat hebben onderzoekers van het UZ Leuven en de KU Leuven ontdekt. Met de bloedtest kunnen dokters nu al genetische afwijkingen bij een ongeboren baby opsporen, zoals het syndroom van Down. Zwangere vrouwen met een auto-immuunziekte hebben meer kans op zwangerschapsvergiftiging of vroeggeboorte. Met de nieuwe techniek zouden dokters beter kunnen inschatten wie extra opvolging nodig heeft. De test zou daarvoor binnen 3 tot 5 jaar gebruikt kunnen worden. In Duitsland heeft het stormweer van afgelopen nacht het leven gekost aan een vrouw van 58. Een vrouw van 47 raakte zwaar gewond. De twee waren aan het wandelen en probeerden te schuilen voor de storm. Er viel een boom op hun schuilplaats. Ook verschillende huizen raakten beschadigd. In de buurt van Berlijn was er zelfs een tornado, net als in de Oostkantons bij ons. Max Verstappen blijft ook de komende jaren bij Red Bull. De Nederlandse Formule 1-piloot heeft zijn contract verlengd tot en met 2030. Daarmee komt een eind aan de speculaties over een mogelijke overstap naar McLaren of Mercedes. Verstappen rijdt sinds 2016 voor Red Bull en heeft met het team 4 wereldtitels veroverd. Hij is 28. We krijgen zowel opklaringen als buien bij een graad of 21. Morgen valt er nog meer regen en kan het ook onweren. En dat is ook zaterdag het geval. Zondag zou droger worden met af en toe wat zon.

De vooruitzichten voor de komende dagen zien er eerst nog wat wisselvallig uit. Op vrijdag en zaterdag vallen er nog buien. We zitten in een onstabiele luchtmassa onder invloed van lage drukgebieden. En die buien, ja, dat is moeilijk om daar een precieze verwachting op te zetten. Er kan hier en daar een bui vallen bij temperaturen die ook wat lager zitten de eerste dagen. Die zitten rond een graad of 18, 19 aan de kust. Landinwaarts kan dat wel een 20, 21 zijn, maar dat lijkt ongeveer het maximum haalbare voor de komende tijd. Die buien die kunnen ook landinwaarts voorkomen, zijn actief, kan onweer bij voorkomen, maar het zijn buien, dus moeilijk te zeggen waar en wanneer precies. Vanaf het weekend stabiliseert het geleidelijk aan, al zal dat pas vanaf zondag zijn, dan komen we stilaan weer onder invloed van een hoge drukgebied terecht. En later volgende week kunnen we zelfs weer naar zomerse maxima gaan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De dieselprijs bereikt morgen zijn hoogste niveau sinds begin april. Per liter komt er opnieuw 3 cent bij. Je betaalt vanaf dan maximaal €2,32 per liter. Wie ziek wordt tijdens een vakantie, laat vaak vakantiedagen verloren gaan. Dat blijkt uit cijfers van Atentia. 3/4 van de werknemers in ons land verliest die dagen. Sinds 2024 kunnen werknemers die vakantiedagen nochtans recupereren. Maar veel mensen maken daar geen gebruik van. Ze weten bijvoorbeeld niet dat het kan of vinden dat ze niet ziek genoeg waren om naar de dokter te gaan. Bedienden vragen hun vakantiedagen minder vaak terug dan arbeiders. De NIP-test kan mogelijk voorspellen welke zwangere vrouwen een verhoogd risico lopen op complicaties. Dat hebben onderzoekers van het UZ Leuven en de KU Leuven ontdekt. Met de bloedtest kunnen dokters nu al genetische afwijkingen bij een ongeboren baby opsporen, zoals het syndroom van Down. Zwangere vrouwen met een auto-immuunziekte hebben meer kans op zwangerschapsvergiftiging of vroeggeboorte. Met de nieuwe techniek zouden dokters beter kunnen inschatten wie extra opvolging nodig heeft. De test zou daarvoor binnen 3 tot 5 jaar gebruikt kunnen worden. In Duitsland heeft het stormweer van afgelopen nacht het leven gekost aan een vrouw van 58. Een vrouw van 47 raakte zwaar gewond. De twee waren aan het wandelen en probeerden te schuilen voor de storm. Er viel een boom op hun schuilplaats. Ook verschillende huizen raakten beschadigd. In de buurt van Berlijn was er zelfs een tornado, net als in de Oostkantons bij ons. Max Verstappen blijft ook de komende jaren bij Red Bull. De Nederlandse Formule 1-piloot heeft zijn contract verlengd tot en met 2030. Daarmee komt een eind aan de speculaties over een mogelijke overstap naar McLaren of Mercedes. Verstappen rijdt sinds 2016 voor Red Bull en heeft met het team 4 wereldtitels veroverd. Hij is 28. We krijgen zowel opklaringen als buien bij een graad of 21. Morgen valt er nog meer regen en kan het ook onweren. En dat is ook zaterdag het geval. Zondag zou het droger worden met af en toe wat zon.
1: Nieuws uit je regio. In Brugge hangt er opnieuw een procedure boven het stadiondossier van Club Brugge. Hoewel 9 juli 2026 een historische dag leek, toen de Raad voor Vergunningsbetwistingen het beroep van de omwonenden verwierp en de vergunning volledig rechtsgeldig verklaarde, hebben 6 buurtbewoners nu toch cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State. Brugschepen Matthijs Goderis benadrukt dat dit beroep geen schorsende werking heeft. Club Brugge kan dus gewoon beginnen bouwen aan het nieuwe stadion met 40.000 zitjes. De Raad van State onderzoekt enkel of alle procedures correct zijn gevolgd en zo'n uitspraak kan meer dan 1,5 jaar op zich laten wachten. Volgens de stad Brugge zijn er geen procedurefouten gemaakt en zal het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen dan ook stand houden. Mocht de Raad van State toch fouten vinden, dan gaat het dossier terug naar die Raad van Vergunningsbetwistingen. Maar zelfs dan hoeven de werken niet noodzakelijk stilgelegd te worden. Het ziet er dus naar uit dat de club, ondanks de extra procedure, toch de werken zal aanvatten dit najaar. In Brugge zet de stad opnieuw een stap richting duurzame mobiliteit. Er komen 37 nieuwe elektrische fietsen bij. 19 voor de gemeenschapswachten die zich dagelijks over het hele grondgebied verplaatsen. En 18 ter vervanging van bestaande poolfietsen voor stadsmedewerkers. De investering bedraagt €135.000. De poolfietsen staan verspreid over verschillende stadslocaties en worden gebruikt voor verplaatsingen tijdens het werk, waardoor de elektrische fiets een volwaardig alternatief voor de wagen blijft voor korte en middellange trajecten. Zo kunnen medewerkers en gemeenschapswachten blijven rekenen op degelijk en betrouwbaar materiaal. Het digitale Gezellenproject heeft in Brugge een symbolische mijlpaal bereikt. Deze zomer werd de 3000ste brief van Guido Gezelle online beschreven. Het gaat om een uitzonderlijk archiefproject van de Brugse Bibliotheek, het Gezellengenootschap, de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren en de Universiteit Antwerpen. Intussen staan 3014 brieven op Gezelle Bron, goed voor een unieke inkijk in Gezelles leven tussen 1854 en 1899. De Brugse dichter kreeg zo'n 7000 brieven en had 1800 correspondenten toendertijd. Het opgroeiende digitale archief is vrij te raadplegen via gezellen.be. Met onder meer alle brieven van gezellen aan de leraars van het Sint-Lodewijks College. Aan de Smerenpoort in Brugge is de brandweer woensdagmiddag uitgerukt voor een wel heel bijzondere reddingsactie. In het water lag een jonge duif die vermoedelijk uit het nest was gevallen en niet meer op eigen kracht aan wal raakte. Een duiker van hulpverleningszone 1 ging te water en kon het hulpeloze dier snel en veilig op het droge brengen. De Brugse brandweer ontfermde zich daarna over het duifje en bekeek waar het verder kon worden opgevangen en verzorgd. En dan nog een brokje sportnieuws uit Brugge. De Brugse frisbeeclub Frisbees blijft verbazen op het wereldkampioenschap frisbee voor clubs in het Ierse Limerick. De ploeg heeft zich geplaatst bij de beste 16 teams ter wereld. Een historische prestatie voor de club en voor België. Na een sterke start volgde een nederlaag tegen Chicago Machine. Maar daarna wonnen de Bees 4 wedstrijden op rij op het WK. In een zenuwslopende match tegen Osaka Spirit trokken ze aangemoedigd door een grote Brugse delegatie uiteindelijk aan het langste eind. Met die overwinning behoort Frisbees nu tot de wereldtop. Het avontuur gaat verder, want in de volgende ronde wacht Revolver, de regerende wereldkampioen uit de Verenigde Staten van Amerika. Wij wensen ze van hieruit alvast alle succes toe.
2: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse autonome bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Memen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: En even wat bij. Laat de
1: kool. Met ook van de partij Michael.
2: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Is bij jou toch?
1: Chris Clark en Glenn Robbins.
2: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
1: Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 150935.
1: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapellenfestival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Vanavond en vannacht zijn nog steeds een aantal buien mogelijk. Die hebben dan een voorkeur voor de kustgebieden. Daar kan onweer mee gemoeid zijn. Een klap onweer is zeker en vast in die regio mogelijk. Als het niet vlak aan zee is, is het verder op zee en kun je weerlicht zien. En dat heeft te maken natuurlijk met het warme zeewater dat opspeelt. En dat zorgt voor de vorming van buien boven de Noordzee. De nachtelijke temperaturen die zakken daarbij landinwaarts wat meer weg. Daar kunnen we naar een 10, 11 graden zakken. Aan de kust houden we minima van een 12 tot 13 graden bij een geleidelijk meer en meer noord tot noordwest wordende wind. Tegen de ochtend kunnen de buien aan de kust intenser worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

De dieselprijs bereikt morgen zijn hoogste niveau sinds begin april. Per liter komt er opnieuw 3 cent bij. Je betaalt vanaf dan maximaal €2,32 per liter. Wie ziek wordt tijdens een vakantie, laat vaak vakantiedagen verloren gaan. Dat blijkt uit cijfers van Atentia. 3/4 van de werknemers in ons land verliest die dagen. Sinds 2024 kunnen werknemers die vakantiedagen nochtans recupereren. Maar veel mensen maken daar geen gebruik van. Ze weten bijvoorbeeld niet dat het kan of vinden dat ze niet ziek genoeg waren om naar de dokter te gaan. Bedienden vragen hun vakantiedagen minder vaak terug dan arbeiders. De NIP-test kan mogelijk voorspellen welke zwangere vrouwen een verhoogd risico lopen op complicaties. Dat hebben onderzoekers van het UZ Leuven en de KU Leuven ontdekt. Met de bloedtest kunnen dokters nu al genetische afwijkingen bij een ongeboren baby opsporen, zoals het syndroom van Down. Zwangere vrouwen met een auto-immuunziekte hebben meer kans op zwangerschapsvergiftiging of vroeggeboorte. Met de nieuwe techniek zouden dokters beter kunnen inschatten wie extra opvolging nodig heeft. De test zou daarvoor binnen 3 tot 5 jaar gebruikt kunnen worden. In Duitsland heeft het stormweer van afgelopen nacht het leven gekost aan een vrouw van 58. Een vrouw van 47 raakte zwaar gewond. De twee waren aan het wandelen en probeerden te schuilen voor de storm. Er viel een boom op hun schuilplaats. Ook verschillende huizen raakten beschadigd. In de buurt van Berlijn was er zelfs een tornado, net als in de Oostkantons bij ons. Max Verstappen blijft ook de komende jaren bij Red Bull. De Nederlandse Formule 1-piloot heeft zijn contract verlengd tot en met 2030. Daarmee komt een eind aan de speculaties over een mogelijke overstap naar McLaren of Mercedes. Verstappen rijdt sinds 2016 voor Red Bull en heeft met het team 4 wereldtitels veroverd. Hij is 28. We krijgen zowel opklaringen als buien bij een graad of 21. Morgen valt er nog meer regen en kan het ook onweren. En dat is ook zaterdag het geval. Zondag zou het droger worden met af en toe wat zon.

We zitten onder invloed van lage drukgebieden. Het is een complex lage drukgebied dat zich uitstrekt vanaf de Britse eilanden tot over Scandinavië. En het zorgt voor meer wisselvalligheid en ook aanvoer van koelere lucht. De wind is immers gedraaid en die zit nu in een meer west- tot noordwestelijke richting. En vanuit die richting komt er effectief minder warme lucht binnen. Temperaturen vandaag een graad of 18, 19 vlak aan zee tot rond een graad of 20, 21 dieper landinwaarts. Dat zijn de maxima, dat is niet de hele tijd zo, want we zitten met een erg wisselvallig weerbeeld. Opklaringen, wolkenpartijen en een aantal buien die zich in de loop van de dag gaan vormen. Dat kunnen felle buien zijn, zeker met later op de dag kans op een lokale onweersklap erbij. En die buien, ja, die kunnen ook vrij veel neerslag brengen. Niet overal, het zijn buien, dus het is een heel erg wisselend weerbeeld. Vanavond, vannacht hetzelfde beeld. Dan gaan de buien zich vooral aan de kust concentreren. Met daar dan nog kans op een onweersklap hier of daar. En ook het beeld voor vrijdag en zaterdag lijkt gelijkaardig. Koelere temperaturen met een aantal buien die zich kunnen vormen. En die buien, die kunnen best wel fel zijn. Daarbij met een geleidelijk aan naar noordwest tot noord draaiende wind steeds aanvoer van vrij koele lucht. Vanaf zondag stabiliseert alles, komt een hoogdrukgebied dichterbij, de buien verdwijnen, de zon keert weer terug, de rust ook weer op de weerkaarten en de temperaturen gaan geleidelijk aan omhoog. Later volgende week zelfs weer richting een 25-tal graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Voor het eerst sinds het vuur vorige vrijdag uitbrak, zeggen autoriteiten luidop dat de brandweer het vuur in de Hoge Venen onder controle heeft gekregen. Als het weer geen plotse bokkensprongen meer maakt, zal de brand zich ook niet meer uitbreiden. Dat melden zowel de provincie-gouverneur van Luik als minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Enkel in het oosten van het gebied is het nog opletten geblazen. Nog altijd is een 350-tal mensen van politie, civiele bescherming en brandweer actief op het terrein. De Duitse brandweer assisteert vandaag voor het laatst. Kamerlid Jeroen Bergers van N-VA pleit er intussen voor de aankoop van zware blushelikopters te vervroegen. Defensie wilde die al aankopen, maar dat stond gepland voor 2033. Het gaat dan om het soort toestellen waarmee Nederland de afgelopen week kwam helpen blussen. Minister Quintin spreekt intussen tegen dat ons land niet voorbereid was op de brand. Hij wijst naar investeringen die de voorbije 10 jaar zijn gedaan in materiële opleidingen en procedures. Geen enkel land is altijd volledig klaar voor de ergste scenario, zegt de minister. Aan onze kust is vanmiddag op verschillende plaatsen een waterhoos gezien. Eerst in Westende, daarna ook in andere kustgemeenten. Voor zwemmers of surfers kan dat bijzonder gevaarlijk zijn. Er is gelukkig geen melding gemaakt van gewonden. Er waren door het wisselvallige weer veel minder mensen in het water dan vorige week. Een waterhoos ontstaat door een groot temperatuurverschil tussen warm zeewater en koude lucht. Waalse media melden het overlijden van Antie Lee. Ze was vanaf 1996 procureur-generaal van Luik en de eerste vrouw in die functie. Ze kreeg nationale bekendheid door ophefmakende zaken als de moord op André Kools en het onderzoek naar seriemoordenaars Marc Dutroux en Michel Fourniret. Tilly kreeg veel kritiek voor de starre houding van het gerecht. Ze was 88. Ook rit 2 in de Renewy Tour is op een massasprint geëindigd. In Ardooien was Jasper Philipsen de snelste voor de Brit Giddings en de Noor Wærenskjold. Philipsen is ook de nieuwe leider. Jonathan Milan, de winnaar van gisteren, kon niet meesprinten na een val. Stilaan minder wolken en op de meeste plaatsen droog. Aan de kust kan nog wel een buitje vallen. Vannacht minima van 10 tot 14. Morgen opnieuw wisselvallig en tot 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge hangt er opnieuw een procedure boven het stadiondossier van Club Brugge. Hoewel 9 juli 2026 een historische dag leek, toen de Raad voor Vergunningsbetwistingen het beroep van de omwonenden verwierp en de vergunning volledig rechtsgeldig verklaarde, hebben 6 buurtbewoners nu toch cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State. Brugschepen Matthijs Goderis benadrukt dat dit beroep geen schorsende werking heeft. Club Brugge kan dus gewoon beginnen bouwen aan het nieuwe stadion met 40.000 zitjes. De Raad van State onderzoekt enkel of alle procedures correct zijn gevolgd en zo'n uitspraak kan meer dan 1,5 jaar op zich laten wachten. Volgens de stad Brugge zijn er geen procedurefouten gemaakt en zal het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen dan ook stand houden. Mocht de Raad van State toch fouten vinden, dan gaat het dossier terug naar die Raad van Vergunningsbetwistingen. Maar zelfs dan hoeven de werken niet noodzakelijk stilgelegd te worden. Het ziet er dus naar uit dat de club, ondanks de extra procedure, toch de werken zal aanvatten dit najaar. In Brugge zet de stad opnieuw een stap richting duurzame mobiliteit. Er komen 37 nieuwe elektrische fietsen bij. 19 voor de gemeenschapswachten die zich dagelijks over het hele grondgebied verplaatsen. En 18 ter vervanging van bestaande poolfietsen voor stadsmedewerkers. De investering bedraagt €135.000. De poolfietsen staan verspreid over verschillende stadslocaties en worden gebruikt voor verplaatsingen tijdens het werk, waardoor de elektrische fiets een volwaardig alternatief voor de wagen blijft voor korte en middellange trajecten. Zo kunnen medewerkers en gemeenschapswachten blijven rekenen op degelijk en betrouwbaar materiaal. Het digitale Gezellenproject heeft in Brugge een symbolische mijlpaal bereikt. Deze zomer werd de 3000ste brief van Guido Gezelle online beschreven. Het gaat om een uitzonderlijk archiefproject van de Brugse Bibliotheek, het Gezellengenootschap, de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren en de Universiteit Antwerpen. Intussen staan 3014 brieven op Gezelle Bron, goed voor een unieke inkijk in Gezelles leven tussen 1854 en 1899. De Brugse dichter kreeg zo'n 7000 brieven en had 1800 correspondenten toendertijd. Het groeiende digitale archief is vrij te raadplegen via gezelle.be. Met onder meer alle brieven van gezellen aan de leraars van het Sint-Lodewijks College. Aan de Smerenpoort in Brugge is de brandweer woensdagmiddag uitgerukt voor een wel heel bijzondere reddingsactie. In het water lag een jonge duif die vermoedelijk uit het nest was gevallen en niet meer op eigen kracht aan wal raakte. Een duiker van hulpverleningszone 1 ging te water en kon het hulpeloze dier snel en veilig op het droge brengen. De Brugse brandweer ontfermde zich daarna over het duifje en bekeek waar het verder kon worden opgevangen en verzorgd. En dan nog een brokje sportnieuws uit Brugge. De Brugse frisbeeclub Frisbees blijft verbazen op het wereldkampioenschap frisbee voor clubs in het Ierse Limerick. De ploeg heeft zich geplaatst bij de beste 16 teams ter wereld. Een historische prestatie voor de club en voor België. Na een sterke start volgde een nederlaag tegen Chicago Machine. Maar daarna wonnen de Bees 4 wedstrijden op rij op het WK. In een zenuwslopende match tegen Osaka Spirit trokken ze aangemoedigd door een grote Brugse delegatie uiteindelijk aan het langste eind. Met die overwinning behoort Frisbees nu tot de wereldtop. Het avontuur gaat verder, want in de volgende ronde wacht Revolver, de regerende wereldkampioen uit de Verenigde Staten van Amerika. Wij wensen ze van hieruit alvast alle succes toe.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Nieuw van Fred.

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooy.com.

0: freekvanrooij.com.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht zijn nog steeds een aantal buien mogelijk. Die hebben dan een voorkeur voor de kustgebieden. Daar kan onweer mee gemoeid zijn. Een klap onweer is zeker en vast in die regio mogelijk. Als het niet vlak aan zee is, is het verder op zee en kun je weerlicht zien. En dat heeft te maken natuurlijk met het warme zeewater dat opspeelt. En dat zorgt voor de vorming van buien boven de Noordzee. De nachtelijke temperaturen die zakken daarbij landinwaarts wat meer weg. Daar kunnen we naar een 10, 11 graden zakken. Aan de kust houden we minima van een 12 tot 13 graden bij een geleidelijk meer en meer noord tot noordwest wordende wind. Tegen de ochtend kunnen de buien aan de kust intenser worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Voor het eerst sinds het vuur vorige vrijdag uitbrak, zeggen autoriteiten luidop dat de brandweer het vuur in de Hoge Venen onder controle heeft gekregen. Als het weer geen plotse bokkensprongen meer maakt, zal de brand zich ook niet meer uitbreiden. Dat melden zowel de provincie-gouverneur van Luik als minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Enkel in het oosten van het gebied is het nog opletten geblazen. Nog altijd is een 350-tal mensen van politie, civiele bescherming en brandweer actief op het terrein. De Duitse brandweer assisteert vandaag voor het laatst. Kamerlid Jeroen Bergers van N-VA pleit er intussen voor de aankoop van zware blushelikopters te vervroegen. Defensie wilde die al aankopen, maar dat stond gepland voor 2033. Het gaat dan om het soort toestellen waarmee Nederland de afgelopen week kwam helpen blussen. Minister Quintin spreekt intussen tegen dat ons land niet voorbereid was op de brand. Hij wijst naar investeringen die de voorbije 10 jaar zijn gedaan in materiële opleidingen en procedures. Geen enkel land is altijd volledig klaar voor de ergste scenario, zegt de minister. Aan onze kust is vanmiddag op verschillende plaatsen een waterhoos gezien. Eerst in Westende, daarna ook in andere kustgemeenten. Voor zwemmers of surfers kan dat bijzonder gevaarlijk zijn. Er is gelukkig geen melding gemaakt van gewonden. Er waren door het wisselvallige weer veel minder mensen in het water dan vorige week. Een waterhoos ontstaat door een groot temperatuurverschil tussen warm zeewater en koude lucht. Waalse media melden het overlijden van Antti Lie. Ze was vanaf 1996 procureur-generaal van Luik en de eerste vrouw in die functie. Ze kreeg nationale bekendheid door ophefmakende zaken als de moord op André Kools en het onderzoek naar seriemoordenaars Marc Dutroux en Michel Fourniret. Tilly kreeg veel kritiek voor de starre houding van het gerecht. Ze was 88. Ook rit 2 in de Renewy Tour is op een massasprint geëindigd. In Ardooien was Jasper Philipsen de snelste voor de Brit Giddings en de Noor Wærenskjold. Philipsen is ook de nieuwe leider. Jonathan Milan, de winnaar van gisteren, kon niet meesprinten na een val. Stilaan minder wolken en op de meeste plaatsen droog. Aan de kust kan nog wel een buitje vallen. Vannacht minima van 10 tot 14, morgen opnieuw wisselvallig en tot 20 graden.

zitten onder invloed van lage drukgebieden. Het is een complex lage drukgebied dat zich uitstrekt vanaf de Britse eilanden tot over Scandinavië. En het zorgt voor meer wisselvalligheid en ook aanvoer van koeler lucht. De wind is immers gedraaid en die zit nu in een meer west- tot noordwestelijke richting. En vanuit die richting komt er effectief minder warme lucht binnen. Temperaturen vandaag een graad of 18, 19 vlak aan zee tot rond een graad of 20, 21 dieper landinwaarts. Dat zijn de maxima, dat is niet de hele tijd zo, want we zitten met een erg wisselvallig weerbeeld. Opklaringen, wolkenpartijen en een aantal buien die zich in de loop van de dag gaan vormen. Dat kunnen felle buien zijn, zeker met later op de dag kans op een lokale onweersklap erbij. En die buien, ja, die kunnen ook vrij veel neerslag brengen. Niet overal, het zijn buien, dus het is een heel erg wisselend weerbeeld. Vanavond, vannacht hetzelfde beeld. Dan gaan de buien zich vooral aan de kust concentreren. Met daar dan nog kans op een onweersklap hier of daar. En ook het beeld voor vrijdag en zaterdag lijkt gelijkaardig. Koelere temperaturen met een aantal buien die zich kunnen vormen. En die buien, die kunnen best wel fel zijn. Daarbij met een geleidelijk aan naar noordwest tot noord draaiende wind, steeds aanvoer van vrij koele lucht. Vanaf zondag stabiliseert alles, komt een hoogdrukgebied dichterbij, de buien verdwijnen, de zon keert weer terug, de rust ook weer op de weerkaarten en de temperaturen gaan geleidelijk aan omhoog. Later volgende week zelfs weer richting een 25-tal graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Voor het eerst sinds het vuur vorige vrijdag uitbrak, zeggen autoriteiten luidop dat de brandweer het vuur in de Hoge Venen onder controle heeft gekregen. Als het weer geen plotse bokkensprongen meer maakt, zal de brand zich ook niet meer uitbreiden. Dat melden zowel de provincie-gouverneur van Luik als minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Enkel in het oosten van het gebied is het nog opletten geblazen. Nog altijd is een 350-tal mensen van politie, civiele bescherming en brandweer actief op het terrein. De Duitse brandweer assisteert vandaag voor het laatst. Kamerlid Jeroen Bergers van N-VA pleit er intussen voor de aankoop van zware blushelikopters te vervroegen. Defensie wilde die al aankopen, maar dat stond gepland voor 2033. Het gaat dan om het soort toestellen waarmee Nederland de afgelopen week kwam helpen blussen. Minister Quintin spreekt intussen tegen dat ons land niet voorbereid was op de brand. Hij wijst naar investeringen die de voorbije 10 jaar zijn gedaan in materiële opleidingen en procedures. Geen enkel land is altijd volledig klaar voor de ergste scenario, zegt de minister. Aan onze kust is vanmiddag op verschillende plaatsen een waterhoos gezien. Eerst in Westende, daarna ook in andere kustgemeenten. Voor zwemmers of surfers kan dat bijzonder gevaarlijk zijn. Er is gelukkig geen melding gemaakt van gewonden. Er waren door het wisselvallige weer veel minder mensen in het water dan vorige week. Een waterhoos ontstaat door een groot temperatuurverschil tussen warm zeewater en koude lucht. Waalse media melden het overlijden van Antti Lie. Ze was vanaf 1996 procureur-generaal van Luik en de eerste vrouw in die functie. Ze kreeg nationale bekendheid door ophefmakende zaken als de moord op André Kools en het onderzoek naar seriemoordenaars Marc Dutroux en Michel Fourniret. Tilly kreeg veel kritiek voor de starre houding van het gerecht. Ze was 88. Ook rit 2 in de Renewy Tour is op een massasprint geëindigd. In Ardooien was Jasper Philipsen de snelste voor de Brit Giddings en de Noor Werner Skjold. Philipsen is ook de nieuwe leider. Jonathan Milan, de winnaar van gisteren, kon niet meesprinten na een val. Stilaan minder wolken en op de meeste plaatsen droog. Aan de kust kan nog wel een buitje vallen. Vannacht minima van 10 tot 14. Morgen opnieuw wisselvallig en tot 20 graden.
1: Uit je regio.
2: In Brugge hangt er opnieuw een procedure boven het stadiondossier van Club Brugge. Hoewel 9 juli 2026 een historische dag leek, toen de Raad voor Vergunningsbetwistingen het beroep van de omwonenden verwierp en de vergunning volledig rechtsgeldig verklaarde, hebben 6 buurtbewoners nu toch cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State. Brugschepen Matthijs Goderis benadrukt dat dit beroep geen schorsende werking heeft. Club Brugge kan dus gewoon beginnen bouwen aan het nieuwe stadion met 40.000 zitjes. De Raad van State onderzoekt enkel of alle procedures correct zijn gevolgd en zo'n uitspraak kan meer dan 1,5 jaar op zich laten wachten. Volgens de stad Brugge zijn er geen procedurefouten gemaakt en zal het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen dan ook stand houden. Mocht de Raad van State toch fouten vinden, dan gaat het dossier terug naar die Raad van Vergunningsbetwistingen. Maar zelfs dan hoeven de werken niet noodzakelijk stilgelegd te worden. Het ziet er dus naar uit dat de club, ondanks de extra procedure, toch de werken zal aanvatten dit najaar. In Brugge zet de stad opnieuw een stap richting duurzame mobiliteit. Er komen 37 nieuwe elektrische fietsen bij. 19 voor de gemeenschapswachten die zich dagelijks over het hele grondgebied verplaatsen. En 18 ter vervanging van bestaande poolfietsen voor stadsmedewerkers. De investering bedraagt €135.000. De poolfietsen staan verspreid over verschillende stadslocaties en worden gebruikt voor verplaatsingen tijdens het werk, waardoor de elektrische fiets een volwaardig alternatief voor de wagen blijft voor korte en middellange trajecten. Zo kunnen medewerkers en gemeenschapswachten blijven rekenen op degelijk en betrouwbaar materiaal. Het digitale gezellenproject heeft in Brugge een symbolische mijlpaal bereikt. Deze zomer werd de 3000ste brief van Guido Gezelle online beschreven. Het gaat om een uitzonderlijk archiefproject van de Brugse Bibliotheek, het Gezellengenootschap, de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren en de Universiteit Antwerpen. Intussen staan 3014 brieven op Gezelle Bron, goed voor een unieke inkijk in Gezelles leven tussen 1854 en 1899. De Brugse dichter kreeg zo'n 7000 brieven en had 1800 correspondenten toendertijd. Het groeiende digitale archief is vrij te raadplegen via gezelle.be. Met onder meer alle brieven van gezellen aan de leraars van het Sint-Lodewijks College. Aan de Smerenpoort in Brugge is de brandweer woensdagmiddag uitgerukt voor een wel heel bijzondere reddingsactie. In het water lag een jonge duif die vermoedelijk uit het nest was gevallen en niet meer op eigen kracht aan wal raakte. Een duiker van hulpverleningszone 1 ging te water en kon het hulpeloze dier snel en veilig op het droge brengen. De Brugse brandweer ontfermde zich daarna over het duifje en bekeek waar het verder kon worden opgevangen en verzorgd. En dan nog een brokje sportnieuws uit Brugge. De Brugse frisbeeclub Frisbees blijft verbazen op het wereldkampioenschap frisbee voor clubs in het Ierse Limerick. De ploeg heeft zich geplaatst bij de beste 16 teams ter wereld. Een historische prestatie voor de club en voor België. Na een sterke start volgde een nederlaag tegen Chicago Machine. Maar daarna wonnen de Bees 4 wedstrijden op rij op het WK. In een zenuwslopende match tegen Osaka Spirit trokken ze aangemoedigd door een grote Brugse delegatie uiteindelijk aan het langste eind. Met die overwinning behoort Frisbees nu tot de wereldtop. Het avontuur gaat verder, want in de volgende ronde wacht Revolver, de regerende wereldkampioen uit de Verenigde Staten van Amerika. Wij wensen ze van hieruit alvast alle succes toe.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Wel zich zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Ben je op zoek naar een artiest die elk feest onvergetelijk maakt? Sammy Moore brengt een warme muzikale show vol klassiekers, meezingers en eigen hits. Zoals Roxanne. Eén keer en samen zijn. Samen zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring raakt hij zijn publiek met enthousiasme, energie en interactie. Van slager tot pop. Hey, doe niet zo sexy. Levenslied tot rock. Sammy Moore schakelt moeiteloos tussen stijlen en talen. Nederlands, Frans, Engels, Spaans of Duits. Perfect voor events, huwelijken, verjaardagen, festivals of dansnamiddagen. Laat je meevoeren op een reis vol sfeer, nostalgie en ambiance. Meer info, bezoek sammymoore.be.
5: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Brugge, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge.
4: De Brugse Radio.

Voor het eerst sinds het vuur vorige vrijdag uitbrak, zeggen autoriteiten luidop dat de brandweer het vuur in de Hoge Venen onder controle heeft gekregen. Als het weer geen plotse bokkensprongen meer maakt, zal de brand zich ook niet meer uitbreiden. Dat melden zowel de provincie-gouverneur van Luik als minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Enkel in het oosten van het gebied is het nog opletten geblazen. Nog altijd is een 350-tal mensen van politie, civiele bescherming en brandweer actief op het terrein. De Duitse brandweer assisteert vandaag voor het laatst. Kamerlid Jeroen Bergers van N-VA pleit er intussen voor de aankoop van zware blushelikopters te vervroegen. Defensie wilde die al aankopen, maar dat stond gepland voor 2033. Het gaat dan om het soort toestellen waarmee Nederland de afgelopen week kwam helpen blussen. Minister Quintin spreekt intussen tegen dat ons land niet voorbereid was op de brand. Hij wijst naar investeringen die de voorbije 10 jaar zijn gedaan in materiële opleidingen en procedures. Geen enkel land is altijd volledig klaar voor de ergste scenario, zegt de minister. Aan onze kust is vanmiddag op verschillende plaatsen een waterhoos gezien. Eerst in Westende, daarna ook in andere kustgemeenten. Voor zwemmers of surfers kan dat bijzonder gevaarlijk zijn. Er is gelukkig geen melding gemaakt van gewonden. Er waren door het wisselvallige weer veel minder mensen in het water dan vorige week. Een waterhoos ontstaat door een groot temperatuurverschil tussen warm zeewater en koude lucht. Waalse media melden het overlijden van Antti Lie. Ze was vanaf 1996 procureur-generaal van Luik en de eerste vrouw in die functie. Ze kreeg nationale bekendheid door ophefmakende zaken als de moord op André Kools en het onderzoek naar seriemoordenaars Marc Dutroux en Michel Fourniret. Tilly kreeg veel kritiek voor de starre houding van het gerecht. Ze was 88. Ook rit 2 in de Renewy Tour is op een massasprint geëindigd. In Ardooien was Jasper Philipsen de snelste voor de Brit Giddings en de Noor Werner Skjold. Philipsen is ook de nieuwe leider. Jonathan Milan, de winnaar van gisteren, kon niet meesprinten na een val. Stilaan minder wolken en op de meeste plaatsen droog. Aan de kust kan nog wel een buitje vallen. Vannacht minima van 10 tot 14, morgen opnieuw wisselvallig en tot 20 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Voor het eerst sinds het vuur vorige vrijdag uitbrak, zeggen autoriteiten luidop dat de brandweer het vuur in de Hoge Venen onder controle heeft gekregen. Als het weer geen plotse bokkensprongen meer maakt, zal de brand zich ook niet meer uitbreiden. Dat melden zowel de provincie-gouverneur van Luik als minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Enkel in het oosten van het gebied is het nog opletten geblazen. Nog altijd is een 350-tal mensen van politie, civiele bescherming en brandweer actief op het terrein. De Duitse brandweer assisteert vandaag voor het laatst. Kamerlid Jeroen Bergers van N-VA pleit er intussen voor de aankoop van zware blushelikopters te vervroegen. Defensie wilde die al aankopen, maar dat stond gepland voor 2033. Het gaat dan om het soort toestellen waarmee Nederland de afgelopen week kwam helpen blussen. Minister Quintin spreekt intussen tegen dat ons land niet voorbereid was op de brand. Hij wijst naar investeringen die de voorbije 10 jaar zijn gedaan in materiële opleidingen en procedures. Geen enkel land is altijd volledig klaar voor de ergste scenario, zegt de minister. Aan onze kust is vanmiddag op verschillende plaatsen een waterhoos gezien. Eerst in Westende, daarna ook in andere kustgemeenten. Voor zwemmers of surfers kan dat bijzonder gevaarlijk zijn. Er is gelukkig geen melding gemaakt van gewonden. Er waren door het wisselvallige weer veel minder mensen in het water dan vorige week. Een waterhoos ontstaat door een groot temperatuurverschil tussen warm zeewater en koude lucht. Waalse media melden het overlijden van Antti Lie. Ze was vanaf 1996 procureur-generaal van Luik en de eerste vrouw in die functie. Ze kreeg nationale bekendheid door ophefmakende zaken als de moord op André Kools en het onderzoek naar seriemoordenaars Marc Dutroux en Michel Fourniret. Antti Lie kreeg veel kritiek voor de starre houding van het gerecht. Ze was 88. Ook rit 2 in de Renewy Tour is op een massasprint geëindigd. In Ardooien was Jasper Philipsen de snelste voor de Brit Giddings en de Noor Wærenskjold. Philipsen is ook de nieuwe leider. Jonathan Milan, de winnaar van gisteren, kon niet meesprinten na een val. Stilaan minder wolken en op de meeste plaatsen droog. Aan de kust kan nog wel een buitje vallen. Vannacht minima van 10 tot 14. Morgen opnieuw wisselvallig en tot 20 graden.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Dit is VBRO. Hier hoor je 24 uur per dag gezellige radio.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Albin Rennen presenteert en zingt. Met ook van de partij Michael.
2: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Het is bij jou toch.
1: Chris Clark en Glenn Robbins.
3: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
1: Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be.
4: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
1: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
6: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
7: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
6: Mossy Nabas.
8: Eierpa, een nachtwinkel.
6: Of William Boeva.
9: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
10: Back to Baccarat.
6: Tickets witte-paard.be.
5: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
0: Radio.

0: Muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van vroeger en nu.
1: De mannen van de kamers en de dier van de senoot. Een mond die stil niet toe voor het verdien van hun brood. Ze hollen ons dat bewijzen ze, want

Gewoon nu ook gedoen zien op de kosten van de stoot. Ministers en prinsessen, gewoon nu zeggen, het is gedoen. Het is op onze eigen kosten, dan maar op vajozen gewoon.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbaar refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35. Mail bova-entertainment@hotmail.com of kijk op freekvanrooij.com.

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin. Want Brugge is een bruisend dagfestival rijker. Bruges, the Sea and the South. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini. En stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici. Onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge. Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
6: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

De Universiteit Gent heeft postdoctoraal onderzoeker Nathan Kovnas preventief geschorst. Er loopt ook een tuchtprocedure. Die is het gevolg van het overlijden en de mogelijke zelfdoding van een jonge zwarte professor aan de Universiteit van Cambridge. Die zou het werk van Kovnas hebben geplagieerd. De man nam onder druk ontslag en is enkele dagen later dood teruggevonden. Wat Kovnas verweten wordt, is niet duidelijk. Kovnas, die bekend staat als rassenrealist en tegenstander van het gelijke kansenbeleid, noemt de beslissing van de Gentse Unie duidelijk politiek gemotiveerd. In Lille in de Antwerpse Kempen heeft een zwaar arbeidsongeval het leven gekost aan een werknemer van een natuursteenbedrijf. De man van 55 kwam bij het lossen van een lading terecht onder een blok arduin van zo'n 2 ton. Hij was op slag dood. Het is nog onduidelijk wat er precies is misgelopen.

0: In Nederland heeft de politie een verdachte kunnen oppakken in een 33 jaar oude verkrachtingszaak. Het gaat om een man van 53 uit Apeldoorn die is opgespoord dankzij DNA-verwantschapsonderzoek. Daarbij zoeken speurders op basis van sporen op de plaats van de misdaad in databanken naar familieleden van een mogelijke dader. En dat heeft in deze cold case voor nieuwe aanknopingspunten gezorgd. De opgepakte, die op het moment van de verkrachting net geen 20 was, wil niet meewerken met het onderzoek. En naar aanleiding van Wereldmuggendag vragen Cienzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde waakzaam te zijn voor de tijgermug. Die is de voorbije 2 maanden opnieuw 11 keer gespot in ons land, vooral in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. De tijgermug is erg agressief en kan tropische virussen overbrengen. Het muggenseizoen duurt nog tot oktober. Wie denkt een kleine zwarte mug met witte strepen te zien, kan een foto nemen en uploaden via de website muggensurveillance.be. De nacht is op de meeste plaatsen droog. Een enkele druppel regen kan tegen de ochtend. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Daarna weer een wisselvallige dag bij maximaal 20 graden. In het weekend bredere opklaringen en mogelijk een tikje warmer.
1: Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Eutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: adieu.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: De Universiteit Gent heeft postdoctoraal onderzoeker Nathan Kovnas preventief geschorst. Er loopt ook een tuchtprocedure. Die is het gevolg van het overlijden en de mogelijke zelfdoding van een jonge zwarte professor aan de Universiteit van Cambridge. Die zou het werk van Kovnas hebben geplagieerd. De man nam onder druk ontslag en is enkele dagen later dood teruggevonden. Wat Kovnas verweten wordt, is niet duidelijk. Kovnas, die bekend staat als rassenrealist en tegenstander van het gelijke kansenbeleid, noemt de beslissing van de Gentse Unie duidelijk politiek gemotiveerd. In Lille in de Antwerpse Kempen heeft een zwaar arbeidsongeval het leven gekost aan een werknemer van een natuursteenbedrijf. De man van 55 kwam bij het lossen van een lading terecht onder een blok arduin van zo'n 2 ton. Hij was op slag dood. Het is nog onduidelijk wat er precies is misgelopen. In Nederland heeft de politie een verdachte kunnen oppakken in een 33 jaar oude verkrachtingszaak. Het gaat om een man van 53 uit Apeldoorn die is opgespoord dankzij DNA-verwantschapsonderzoek. Daarbij zoeken speurders op basis van sporen op de plaats van de misdaad in databanken naar familieleden van een mogelijke dader. En dat heeft in deze cold case voor nieuwe aanknopingspunten gezorgd. De opgepakte, die op het moment van de verkrachting net geen 20 was, wil niet meewerken met het onderzoek. En naar aanleiding van Wereldmuggendag vragen Cienzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde waakzaam te zijn voor de tijgermug. Die is de voorbije 2 maanden opnieuw 11 keer gespot in ons land, vooral in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. De tijgermug is erg agressief en kan tropische virussen overbrengen. Het muggenseizoen duurt nog tot oktober. Wie denkt een kleine zwarte mug met witte strepen te zien, kan een foto nemen en uploaden via de website muggensurveillance.be. De nacht is op de meeste plaatsen droog. Een enkele druppel regen kan tegen de ochtend. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Daarna weer een wisselvallige dag bij maximaal 20 graden. In het weekend bredere opklaringen en mogelijk een tikje warmer.
1: Kom op zondag 30 augustus naar het prachtige stadspaleis Hof Bladelin, want Brugge is een bruisend dagfestival rijker.

de Sea en de Sout. Resonances. Wat verbindt Florence en Brugge? Anna-Maria Luisa de Medici, Raphaël, Corelli, Vivaldi en Tartini en Stadspaleis Hof Bladelin. Beleef de begeesterende gidsen Joop Berten en Wouter de Lare. Boeiende interviews en twee concerten door internationaal geroemde muzici, onder wie David Plantier, Lucia Swartz en Rio Terracado. Pure magie all'italiana. Met als gastspreker Sarah Schneider. Presentatie door Bart Stouten en concertopnames door de Concertzender. Koop tijdig uw tickets of voordelige festivalbundel bij in en uit in het Concertgebouw of via ticketsbrugge.be. En zoek op dagfestival. Alle informatie leest u op passionbeyondbach.com. Tot zondag 30 augustus in Hof Bladelin, Naaldenstraat Brugge. Altijd schone muziek.

0: klassiekers, radiohits en streekartiesten. Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. De Brugse Radio.

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis app van de Brugse Radio.
2: VBRO 2.
1: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
2: Brugse Radio.
1: Luister nu altijd en overal
0: naar
1: je favoriete muziek.
0: Storings.

Waar rond de noenen, ik ben voor toe snaven sloten. Altijd schoon in het wet geklet en mijn karretje proper gekust. Verkoop ik het mijn potjes, maar zijn die ze uit de dust. Overal dat komen en ze me direct

plezier. En als ik morgen weer een hoest heb, dan kom ik weer al hier. Kreeg ik met mijn karretje heel de zomer langs de straten. We gunnen van rond de noenen. Ik doe

Vooral daar komen en ze met directe stakken. Ze weten dat samme crèmetjes kunnen lekken als ze smaken. Chocola, vanille, frezen of pistas. Die crème kan drogen, like vinkje van de karre is een as. En giekle een pimpaljoentje dan, wat voor crème moet je geën? Hoeveel centjes heb je mee, van ik van die centjes en? Ah, dat is voor één bolletje, aan niemand zeggen wij. Omdat je er zo braaf uitziet, je krijgt er van mijn twee. Kreeg ik met mijn karretje, heel de zomer langs de stroten. We hunnen van rond de noenen, en ik doe voortoe snavens loten. Op dit spoon het wit geklet en mijn karretje proper gekust. Verkoop ik mijn potjes, maar zijn deze uit een dust. Overal dat komen, en ze moet direct te stekken. Ze weten dat ze mijn crèmetjes kunnen lekken, dat ze smaken. Chocola, vanille, frezen of pistas. Die crème kan drogen, vind je van de karre, is een as.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand. De hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij WBRO.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Godot die draagt de deuren, toe aan de eerste strote links. Je komt dan aan een plinkstje, maar het is dan niet. Je laat dat plinkstje liggen, je gaat rechts maar niet tot en. Van deze straatje zonder ende, dus tot en de hot niet. Pak de eerste strote rechts of recht de deuren, nee het is links. Dan zie je een klein cafeetje aan een brugstje. Je gaat dat brugstje over en je vraagt het nog een keer. Van ons zich te expliceren, dan verstoor je niet te mij. Nou wat moet je meneer, not moeder is, mij zal de mer. Je vindt voor mij langs eens dan voor de soepen. Zijn pas moeilijk, toujours recht de deuren, toe aan de première u links. Zijn voor le père of de parent van die snotte neuzen. Vat om me niet jou hè, maar als je le père ziet, had kind zijn peren zien, ça va schijven lavabo zien. Allez, feu continu. Vous arrivez aan een petit plinkstje. Laissez liggen dat plinkstje. En aan avant mars naar rechts en een petit rue zonder tut. Zonder ende, zonder fin. Verstoor je het niet? God ook die draagt de deuren toe aan de eerste strote links. Je komt dan aan een plinkstje, maar het is dan niet. Je laat dat plinkstje liggen, je gaat rechts maar niet tot aan. Van deze straatje zonder ende, dus tot aan de hot niet. Pak de eerste strote rechts of recht de deuren. Nee, het is links. Dan zie je een klein cafeetje aan een brugstje.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

De Universiteit Gent heeft postdoctoraal onderzoeker Nathan Kofnas preventief geschorst. Er loopt ook een tuchtprocedure. Die is het gevolg van het overlijden en de mogelijke zelfdoding van een jonge zwarte professor aan de Universiteit van Cambridge. Die zou het werk van Kofnas hebben geplagieerd. De man nam onder druk ontslag en is enkele dagen later dood teruggevonden. Wat Kofnas verweten wordt, is niet duidelijk. Kofnas, die bekend staat als rassenrealist en tegenstander van het gelijke kansenbeleid, noemt de beslissing van de Gentse Unie duidelijk politiek gemotiveerd. In Lille in de Antwerpse Kempen heeft een zwaar arbeidsongeval het leven gekost aan een werknemer van een natuursteenbedrijf. De man van 55 kwam bij het lossen van een lading terecht onder een blok arduin van zo'n 2 ton. Hij was op slag dood. Het is nog onduidelijk wat er precies is misgelopen. In Nederland heeft de politie een verdachte kunnen oppakken in een 33 jaar oude verkrachtingszaak. Het gaat om een man van 53 uit Apeldoorn die is opgespoord dankzij DNA-verwantschapsonderzoek. Daarbij zoeken speurders op basis van sporen op de plaats van de misdaad in databanken naar familieleden van een mogelijke dader. En dat heeft in deze cold case voor nieuwe aanknopingspunten gezorgd. De opgepakte, die op het moment van de verkrachting net geen 20 was, wil niet meewerken met het onderzoek. En naar aan